RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gaat heel erg snel, gaat het. Gaat goed, hè? Ja? Imagine, John Lennon.
1: Okay, Eddie. This one's for you.

Yo, man, what do you expect? The guy's a

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kottie. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
1: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
6: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
1: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
2: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
1: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
3: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
1: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nous apprend s'il le plaît. Men with no dreams around fire in a dry.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
3: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
2: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
4: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
2: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken. En kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die los geld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1977, Lady Love natuurlijk, was dat Mr. Lou Rawls hier bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen. Het album dat heet Classics. Nou, dat klopt aardig. Wij visten hem voor €5 uit de uitverkoopbak destijds. En het is nog zeker helemaal waard. Grote hits staan erop. En onder andere You Never Find Another Fool Like Me. Another Love Like Me. En See You When You Get There. En Lady Love, wat je net hoorde. Een hele goede morgen. Ja, dat zie je.
1: 100% Vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: Zo zijn inderdaad aangekondigd, inderdaad, Lou Rawls. En ja, dat zijn dan toch wel weer een mooie, hoor. En ja, als je dan vinyl liefhebber bent en je hoort dit soort platen op vinyl. Ik heb hem op mijn koptelefoon natuurlijk staan hier in de studio. Dat is toch wel heel erg mooi, inderdaad. En we hebben nog meer van dit soort moois, want ik heb wat albums erbij gepakt deze keer. Dus niet zozeer per se, dat maakt het allemaal rustiger. Je hebt natuurlijk ook albums waar veel herrie op staat. Maar in dit geval zijn het wel wat ballads, zoals dat heet. Onder andere deze ook, van Alison Moyet. Dat is ook een dame die van klasse was in de jaren 80. En ja, dat hebben we op de draaitafel gelegd. Deze is natuurlijk ook wel heel erg bekend. Love Resurrection was er één. En dit is All Cried Out. Een hele goede morgen.

0: Ik zei het al, we hebben wat albums klaargelegd. Dat haalt de vaart er wel een beetje uit, heb ik het idee altijd. Een beetje langer. Het is natuurlijk mooie uitvoering, maar veel langer, et cetera. En dat is wel lekker als je gewoon alleen bent en dat in de huiskamer op luistert. Wij kappen hem hier af, want het is een nummer van 6 minuten geworden op deze manier. En dat is voor de radio edits eigenlijk niet, niet geschikt. Alison Moyet was dat in ieder geval een All Cry It Out. Dat was in ieder geval wel de moeite waard. Een hele goede morgen. Waar luister je naar? Nou, je luistert eigenlijk hiernaar. En dat doe je, als het goed is, eigenlijk al zo'n beetje iedere week.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
2: Voor Veluwe zomer.

nummer 3 in 2018. En staat maar liefst 42 weken genoteerd. Dat is wel heel erg lang voor zo'n nummer. Hoe dat berekend wordt, weet ik ook niet eigenlijk. Ik denk dat het te maken heeft, dat het met streamen te maken heeft. George Ezra hoor je van het album Staying at Tamara. Wij kochten hem destijds voor £19 in Engeland, in een grote platenwinkel. En Shotgun was een van zijn grote hits. 22 heeft hij ook nog een hit gehad, Green Green Grass. En de grote hit Budapest van het andere album uit 2013, nummer 4. En Anyone For You, ja, dat is natuurlijk ook een hit uit 22. En de laatste van hem deed het niet zo goed als de andere albums die hij had. Budapest is natuurlijk een prachtnummer ook. Ook om op vinyl te draaien natuurlijk, dat mag ook duidelijk zijn. Dit is het nummer wat je net hoorde, Shotgun. Op de andere hits die erop staan, Pretty Shiny People en Don't Matter Now. Tot zover over George Ezra. Dat is eigenlijk muziek van nu. Tenminste, nu is het ook over 8 jaar geleden. Maar ja, een van de spotjes die draaien op Forst Veluwe Zomer en RTV 794... daar kondigt men aan dat ik ook wel eens wat recenter vinyl draai... dan alleen maar jaren 60, 70 of 80. Ja, dat klopt. Jaren 70 en 80 hebben we natuurlijk het meeste van. Nou, dat is de collectie die we hebben. Maar heel af en toe dan komt dit ook nog wel langs. Wat denk je hiervan? Het is natuurlijk ook wel een legendarische muziek natuurlijk. Van albums die ook niet iedereen meer heeft. Volgens mij zijn dit soort albums alleen maar duurder aan het worden. En ik was van de week weer bij zo'n platenbeurs. Waarvan ik dacht, ja jongens. Zelfs bij kringloopwinkels ook. Ze plakken er maar wat op. Want dan gaan ze googlen. En dan denken ze natuurlijk om goud in handen te hebben. En singeltjes die vroeger, zeg maar zeggen, 5 gulden gekost hebben. Er staat nu vrolijk €4,50 opgeplakt. En dat zijn nou niet echt... zeg maar zeggen, grote namen zeg maar, van Dire Straits of Beatles. Nee hoor, dat was gewoon inderdaad Shaking Stevens. Dus dat kom je ook overal tegen dat men meer gaat vragen als destijds de aanschafprijs. Dat is een beetje tegen de principes van 100% vinyl. Nee, dat doen we natuurlijk niet. We hebben een bescheiden budget. En ja, dat is ook een beetje het principe. Dat kan natuurlijk ook. Waar heb ik het nou over? Of welk album? Ja, nou deze. Dit is het album Coldplay en La Vida Vida. Dat is natuurlijk wel een heel erg mooie.

Nou, deze had wel inderdaad een piepje en een kraakje, zoals dat heet inderdaad. Zo wordt mijn programma wel eens aangekondigd. 100% vinyl van Martin Burgers. Piepjes en kraakjes. En de ander zegt, ja, een knapperig haardvuurtje. Dat klinkt er ook wel tussendoor. Dit was muziek van Peggy Lee om van de jaren 90. En de, nou ja, jaren 90 was het net natuurlijk over. De muziek van wat we hier voordraaiden, zeg maar. La Vida, kom. Dan ben ik dat hele ding kwijt, maar dat is hetzelfde verhaal gebleven. Coldplay was dat in ieder geval. Dat is natuurlijk van een paar jaar geleden. Dat is natuurlijk wel muziek van deze tijd. Deze tijd, is dat Nederlands? Nee, volgens mij ook niet. Maar in ieder geval, om het gelijk maar terug te trekken naar de jaren 60 is dit volgens mij. Ja. Peggy Lee, daar wil ik wat over vertellen trouwens. Ik was voor klaargezet, wacht even. Peggy Lee, artiestennaam van Norma Dolores Ekstrom. Geboren in Jamestown, Kadoka, Dakota. Ja, ik, dames en heren, het verval van de mens treft mij ook. En ik heb wat pech, zeg maar, met de kaken. Daar in die kaak zitten natuurlijk tanden en kiezen. En daar zit een beetje het probleem. Ze zijn wel dingen aan het repareren, maar ik slist een beetje. Daarom moet ik heel goed articuleren, zoals het heet, en langzaam spreken. Nou, ik en langzaam praten, dat is natuurlijk ook eigenlijk geen opgave. Maar we gaan toch proberen in deze toch onbedoelde albumversie die we hier aan het maken zijn dit uur. Toch wel met veel plezier eigenlijk, want de muziek is fantastisch. Dus daar zullen we maar op houden. Alleen nu zult moeten gaan, ja, even moet ik zelf mijn naam wennen eigenlijk aan dat het allemaal wat anders klinkt. Ik had van de week iemand in de auto zei, hé, dat ben jij. Ik zei, ja, ik zei, de oude opnames zijn dat allemaal nog van een paar jaar geleden. Hij zei, maar je klinkt anders nu. Ik zei, ja, dat klopt, dat heeft te maken met medicijnen en allerlei zaken waar we in deze fase in zitten van mijn leven. Dus waarbij, ja, het is niet anders dan het is. Maar dat is wel lastig af en toe. Het is lastig als vanzelfsprekendheid wegvalt. Dat is een beetje het verhaal. En dan heb ik het over van alles om je heen. Van gezondheid tot, ja, eigenlijk alles. Van relaties tot inkomens. Dat kan natuurlijk best wel, wel impact hebben, zeg maar. Dus iedereen die daar iets mee heeft, zeg maar. Met problemen met een relatie of met gezondheid of met geestelijk welzijn. Ja, niet met de chatbot gaan appen, zeg maar. ChatGPT. Die stuurt je allemaal door naar 113. Zijn ze niet blij mee? Nee, dat las ik ook weer pas ergens. Even kijken. Ik had Peggy Lee inderdaad van zijn kant oplezen. Ik ben nog wel een beetje afgeleid. Gelukkig nog wel steeds de ADHD-versie van de ondergetekende. Norma Dolores Ekstrom was in ieder geval de dame die je net hoorde inderdaad. Geboren op 26 mei 2020 is ze geboren en is in 2002 overleden. Een Amerikaanse jazz- en popzangeres, songwriter, componist, actrice. Bekend om haar verleidelijke en heese stem en gereserveerde, coole zangstijl. Haar bekendste nummers waren Why Don't You Do It Right en Fever, die gaan we zo nog draaien. En Is That All There Is, dat hoorde je net. Peggy Lee verhuisde als tiener naar Fargo, waar ze werk kreeg als zangeres bij een radiostation. Op aanraden van haar baas veranderde ze haar naam in Peggy Lee. In 1971 verving ze zangeres Helen Forrest in de band van Benny Goodman. Nadat deze haar had horen zingen, het jaar erop nam ze het nummer van Goodman op Why Don't You Do It Right. En haar eerste grote hit en doorbraak kwam toen. In 1943 trouwde ze trouwens met de gitarist van de band. En dat was Dave de Barber. De rest van de carrière heeft ze afgesloten bij Capitol Records. En gezien het label wat op de bedrijftafel ligt, dan is dat nog steeds het geval. Fever had ik het over. Dat bekend natuurlijk ook van veel artiesten. Maar deze keer in de uitvoering van Peggy Lee.

Van de Muppets tot Madonna. Iedereen heeft dit wel ergens een keer op de plaat gezet. Little Willie John was het origineel. En dat kwam in 1956. En Peggy Lee deed dat in 1959. Kwam daar ook in de hitparade mee terecht. Andere artiesten zoals Elvis Presley, Michael Bublé, Joe Cocker, Ray Charles. Ja, de lijst is lang van de mensen die dit allemaal ook gezongen hebben. Tot dan Bette Midler, Rita Coolidge, Bette Midler. De lijst is heel erg lang. Toch nog even wat over het origineel. Dat is wel grappig. Little Willie John. En dat nummer is eigenlijk, vind ik, wel wat leuker. Dat is meer uptempo. Terwijl iedereen het langzaam zingt. Dit is het origineel. Hier is Little Willie John.

was toch eigenlijk veel vrolijker, toch? Ja, ik vind het wel mooi. Little Willie John inderdaad en Fever uit 1956. We gaan terug naar de jaren 60. Protestsongs over oorlog, die waren er toen ook. En we hebben natuurlijk helemaal niks geleerd met z'n allen. Nee, dat is ook duidelijk. Dat is het origineel van Donovan, wat op de draaitafel ligt. Het album heet Universal Soldier. En dat is ook meteen de titel die we gaan draaien. Hier is Donovan bij 100% Vinyl. Een hele goede morgen.

0: Elke maandag is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Forst Veluwezoom. Even lekker tijd voor jezelf.
1: Met Forst Veluwezoom.

niet zo'n lange uitvoering op de maxi-single. Isley, Jasper Isley, The Caravan of Love. Het is het origineel, maar de House Martins werden er bekender mee eigenlijk. Die hadden een grotere hit mee als hun zelf. Terwijl dit eigenlijk een uitstekende uitvoering is inderdaad van de Isley Brothers, zoals dat heet. Alleen zo heette het toen niet, nee, toen heette het inderdaad Jasper Isley. Natuurlijk, ja, Chris Isley was de producer. En Ernest Isley, Marvin Isley en Chris, ja, dat waren dan de mannen die het allemaal deden, zeg maar. Heb ik het zo goed in mijn rijtje? Het zijn twee broers inderdaad, ja. Chris was de producer inderdaad. En Ernest en Marvin, dat waren de broers die het allemaal schreven. En uiteindelijk ook zongen, zeg maar. Ja, ik heb weer nog een album op de plaat gelegd, op de draaitafel gelegd. Want ik zeg, ja, zo'n plaatje is dan toch wel heel erg mooi. Er staan ook weer veel nummers op die we eigenlijk zouden willen draaien. En we gaan echt nou serieus een beetje nadenken over een albumversie. Misschien in de nacht of zo, s'avonds of zo, weet je. Want die hebben voor de rest geen nieuws in zit, maar alleen maar mooie muziek. Dat is misschien nog wel een leuke ambitie voor het komende jaar. Je weet maar nooit dat we een beetje opknappen en de stem behouden, zeg maar. Dit nummer, bij de eerste toon ga je zeggen, oh, maar die kennen we inderdaad wel. En deze meneer is bekend geworden van heel andere liedjes. Maar dit was een van de eerste. Ik heb het over Chris Rea. Het album heet Shamrock Diaries. En hier is natuurlijk het wereldbekende Josephine.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

I'm Mandy Fly Me 10cc. En het album heette destijds How Dare You. Het nummer werd in 1976 geschreven en kwam in 1991 pas in de hitparade. Dat heeft even geduurd, dames en heren. Dat is niet anders. Een andere aflevering gaat er wat meer over vertellen, inderdaad. Het was natuurlijk Eric Stewart, Kevin Cudley en Graham Goodman van, ja, dat waren dan de grote, van 10cc. Nogmaals met I'm Mandy Fly Me. De laatste nummers die we gaan horen zijn van het album van niemand minder als Paul Simon, Graceland, dat ligt op de draaitafel. We draaien twee tracks tot het eind van dit uur. En we beginnen met The Boy in the Bubble. En de laatste is van Graceland. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van 100% Vinyl. Albumversie, zullen we gewoon noemen. We hebben per ongeluk de eerste gemaakt. Wie weet, we gaan het voorstellen bij de muziekredactie. Bij de directie, bij het bestuur. Overal gaan vragen of het mag.

1987, The Boy in the Bubble. En Paul Simon had een grote hit met deze album. Er stonden drie hits op. You Can Call Me Al, met Chevy Chase in de clip. Nummer 5 als hoogste positie. The Boy in the Bubble kwam 16. En het laatste nummer, ja, daar gaan we maar een klein stukje van horen nog. Dat is wel jammer eigenlijk. Die gaan we een andere keer nog draaien. Om hem helemaal te horen kunnen brengen. Want ik denk dat hij inderdaad net tegen het nieuws afgekapt wordt. Maar het is een te leuk nummer om het niet te draaien, zeg maar. Het is de volgende track van het album. En was destijds ook de titeltrack van het album zelf. Graceland, uit 1986 opgenomen. In, ja, toch wel met zeer Zuid-Afrikaanse invloeden. Maar wel prachtig inderdaad. Graceland uit 1987. Dat is hem inderdaad, ja. Dat was het weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

Ik heb altijd gedacht dat dit echt gewoon een nummer van Barry Manilow zelf was. Het was het niet. In al het gekraak en gepiep inderdaad zouden we bijna vergeten dat we weer begonnen zijn. Een hele goede morgen. Dit is 100% vinyl en natuurlijk bij Forest Veluwe Zoom RTV 794. En overal waar je het maar wil beluisteren inderdaad op internet, daar vind je 100% vinyl. Een hele goede morgen. Een raar begin eigenlijk, maar dat komt. Ik had die plaat opgezet al. En ik denk, nou, laten we maar gewoon beginnen. Barry Manilow, The Greatest Hits, ze staan er allemaal op. Maar ik dacht echt dat het nummer Mandy... Ja, dat is natuurlijk van Barry Manilow. Want dat is zo vaak gecoverd, maar het was zelf een cover. Het was een cover namelijk van een liedje, wat ik ook helemaal niet ken eigenlijk. En het heet Brandy. Ik dacht meteen van, nou, dat gaat natuurlijk over drank. Maar het was niet zo. Het is een zanger inderdaad die het echt zo vertolkt. Luister maar even. En dat is meneer Scott English. En die zingt over Brandy in plaats van... ja, inderdaad, precies. Hallo. Die zingt dus inderdaad over Brandy uit 1971. En Barry Manilow was de man die daar een kopie mee maakte. Een cover. Westlife deed het ook. En Christina Klein en Albert One en... Raymond Rosely en Helmut Lotti en Howard Carpendale. Daar kennen we natuurlijk de helft niet van, maar die hebben het ook allemaal gezongen. En het heette overal wel Mandy, dat wel. Dat is heel gek eigenlijk, dat het origineel inderdaad alleen maar als Mandy bekend werd dat het eigenlijk Brandy was. Die Brandy-versie trouwens stond wel in België in de top 30 daar. Op nummer 26, 3 weken. Nou, een beetje sneu. Scott English, dat was de originele man die het zowel schreef... als vertolkte in 1971 en er eigenlijk alleen maar in België niet mee had. Terwijl Mandy van, hoe heet hij ook alweer, waar we net draaiden, Barry Manilow. Ja, dat kwam wel in dit praat terecht. In Duitsland, in Nieuw-Zeeland en ook in Nederland kwam het nog wel een stukje terecht. Eigenlijk was het niet de grootste hit van Barry Manilow. Nee, als je kijkt naar alleen maar Barry Manilow, dan is dit een album met greatest hits, zoals dat heet. Maar gek genoeg... is dat nou ook niet, zeg maar zeggen, de man die dan ervoor gezorgd heeft dat hij breed in de Nederlandse hitparade terechtkwam? Nee, zeker niet. Nee, als je daarnaar kijkt, dan is het eigenlijk gewoon de Copacabana uit de Copa. En Hey Mambo van Kid Creole and the Coconuts samen met Barry Manilow. En Turn the Radio Up. En dat stond in 2002 in de top 100 op nummer 88. Nou, bent u weer helemaal bij, hè? Ik denk, laten we maar eens beginnen met een aantal LP's in dit uur. En Barry Manilow was daar inderdaad er één van. Een nummer wat we allemaal kennen ook van Barry Manilow. We gaan nog een track van hem draaien namelijk. Het nummer Could It Be Magic is natuurlijk een hit geworden van Donna Summer. Maar dit is dan maar zeggen, nou ja, het origineel niet, maar zijn uitvoering. Het is eigenlijk de prelude van Chopin. En prelude in C minor. Ja, Barry Manilow die heeft een tekst erop geschreven. En dan heet het nu ook Could It Be Magic. In zeg maar zeggen, de niet echt disco-uitvoering. Nee, dat is duidelijk.

Als je dit nummer opzoekt in Hitparadeland, dan kom je er ongeveer een 50 tot 70 verschillende uitvoeringen van tegen. The Nearness of You, dit was natuurlijk Shirley Bassey uit 1961, maar het nummer komt uit 1940. En bijna elke respecterende artiest, orkest, noem maar op, ze hebben het allemaal wel een keer of gezongen of gespeeld. Als ik het rijtje zie, Norah Jones, Rod Stewart, Annie Lennox, Sheena Easton, Glenn Miller Orchestra, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, Willie Nelson, Al Jarreau. De lijst gaat maar door. En natuurlijk Frank Sinatra, Seal. Iedereen die zich zeg maar zeggen, een beetje in de studio kon begeven, heeft het helemaal ingezongen volgens mij. En het heeft nooit in hitparade gestaan. Terwijl iedereen dat wel op een album heeft staan. Zo ook deze dame uit 1961 nogmaals, Shirley Bassey. Sir Dame, Dame Shirley Bassey moet ik zeggen. Sir Dame Shirley Bassey. Zo, het is Sir Rod Stewart en Dame Shirley Bassey. Dat is de goede uitvoering. Je luistert naar 100% vinyl. We zitten een beetje in de mellow albumhoek, zeg maar, vandaag. En ja, dat mag ook wel eens een keer, toch? Wat hadden we daarvoor? Oh ja, het was inderdaad natuurlijk Could It Be Magic. De bijna klassieke uitvoering van Barry Manilow. En wij kennen hem natuurlijk van Donna Summer uit de jaren 70 als disco-uitvoering. Die deed het wel heel goed. Muziek die het ook in Nederland niet zo geweldig deed, maar wel ook bekend was. De muziek van Dan Fogelberg. We kennen hem al van het nummer Longer. Was een alarmschijf in 1977. Maar had nog een album. En die ligt op de andere draaitafel. En daar zingt hij over The Netherlands. En dat is toch heel erg grappig. Melodieuze muziek. Het album is eigenlijk best heel erg mooi. Maar ik ga er niet alles van draaien natuurlijk. Wel de single die ook geen hit werd en wel bekend werd. The Netherlands van Dan Fogelberg uit 1977.

Het zijn toch de juweeltjes van de popmuziek. Dat vind ik althans wel. Ja, dit zijn de mooiere plaatjes. En ja, voor mij dan af en toe een klein kort praatje, zeg maar. Dat is dan ook het verhaal. The Netherlands verlaten wij inderdaad van het album, een gelijknamig album van Dan Vogelbrug. Het loont de moeite om het plaatje toch eens een beetje bij de hand te houden hier in de studio. Want er staan nog veel leukere nummers op. Ook wat meer uptempo die meer geschikt zijn voor niet zoals uitzendingen zoals deze. Ja, dit is een beetje een softe aflevering geworden met veel albumtracks. Onbedoeld eigenlijk, want ik had gewoon een stapeltje gepakt van... Nou, dat is wel leuk om eens een keer te draaien. Maar we pakken meestal zo'n vierkante bak of net zo'n langwerpige bak met al die singeltjes erin. 45 toerenplaatjes. Ja, dan zit daar vaak genoeg muziek in om een beetje een leuk gemêleerd programma te maken. Maar deze albums die kwamen eigenlijk uit een stoffig hoekje ergens uit de studio. Ik denk, nou, laten we dat ook maar eens pakken. En ja, net die 77 nogmaals. The Netherlands. Ik blijf dat wel mooi vinden. Een dame die in 1973 ook heel veel platen vol ging zingen... nadat ze het Songfestival had gewonnen met het nummer Après Toi. Ik heb het over Vicky Leandros. Heeft echt met haar destijds gouden keeltje LP's volgezongen. En deed dat niet onverdienstelijk natuurlijk. Haar vader was ook de producer. En zelf was deze dame ook nog een aantal keer in Nederland te vinden. Want ze gaf zelfs nog, nou niet laatst leden hoor... maar in 2006 heeft ze nog opgetreden bij het Max Prom Concert in de Utrechtse Jaarbeurs... En in 2007 trad ze op met het André Rieu concert op de Vrijthof in Maastricht. In 2012 is er nog een zogenaamde big mash-up gemaakt van een liedje... wat ze zelf ook nog een keer gaat zingen in de 50PLUS-beurs in Utrecht. Dat doet ze dan ook nog een keer. Het is 2019, bijna 37 jaar artiest en 80 albums verder... trad ze toch weer een keer op in een vol nieuwe Luxor in Rotterdam. En dat speelde zich af in 2019. Daarna kwam het hele corona-verhaal natuurlijk, want ja... Dat ze bleven eigenlijk nog steeds optreden. Tot 2021, oktober. Toen kreeg ze last van een infectie en toen was ze uit de roulatie. En daarna is ze eigenlijk een beetje teruggetrokken op in haar geboorteland. Het was een dame met een Griekse naam die ik ook niet ga eens proberen uit te spreken. Als je wil weten hoe dat eruit ziet, die naam, dan zoek je dat maar op internet op. Ze is geboren op 23 augustus 1949 volgens... de administratie van Corfu. Maar volgens haar eigen opgave is ze geboren in 1952. Dus ze heeft er 3 jaar afgesmokkeld eigenlijk dan. Ze is Grieks-Duits, zeg maar, zoals dat heet. En ze heeft

En dan hebben ze ook in het Frans en het Engels gezongen. Maar wij gaan een Duitsstalig plaatje gaan we ervan uitdraaien. Het album wat erop ligt, Meine Freunde sind die Träume, heeft ook in de Nederlandse hitparade gestaan in de top 40. Het is gewoon zo'n klapalbum. En ik weet nog dat in die tijd ook mensen, en vooral jongens, die zeg maar zeggen, de nerds waren toch wel gek op haar. Er zit ook een grote poster bij, die kon je dan boven je bed hangen. Vicky Leandros draaien wij hier nogmaals met, nou niet nogmaals, voor het eerst denk ik op de zender. Dat is ook wel een unicum. Meine Freunde sind die Träume.

Melodieuze muziek van Vicky Leandros uit 1973 stond in het najaar in de hitparade. Daar komt nummer 22 als hoogste positie. Meine Freundin sind die Träume van nogmaals Vicky Leandros. Ik heb het een album op de andere draaitafel gelegd van zo'n verzamelalbum. Er staat van alles op. Van de Eurythmics tot Michael Jackson. Daar gaan we, waarom draai je het dan niet? Nou, daar gaan we van draaien. Cinema Greatest Hits, de hits album. 16 Smash Hits from the Big Screen zat erboven. Nou ja, en er is één plaat die een heel lange intro heeft en daarna niet meer zo lang duurt eigenlijk. Het is van het album van Mark Knopfler, Going Home. We kennen het allemaal natuurlijk, de man van de Dire Straits. Het is van de film Local Hero. De gelijknamige titel natuurlijk. Het nummer heet Going Home. Ik zet hem voor het eerst eigenlijk op. Hij komt uit zo'n cadeaubak, zeg maar, die af en toe wel eens naar binnen geschoven werd door mensen. Maar er komt wat meer tempo in. Mark Knopfler, geniet van Going Home.

Nou, dat is gelijk weer afgelopen ook. Het is echt een soundtrackje van helemaal niks eigenlijk. Mark Knopfler met Going Home. En dat was van de film Local Hero. Ja, de andere tracks zijn wat moeilijk te vinden. Het zijn allemaal kleine stukjes. Het is zo'n verzamel-LP voor weinig. Waarbij de nummers allemaal geknipt zijn tot wat kortere stukjes. Dan heb je wel alle nummers erop staan, maar ook niet veel hard eigenlijk. In de jaren 70 had je veel Franstalige muziek ook nog. Le plus grand succes van Gérard Lenormand. En wij draaien het liedje over de president. Ja, j'étais président. Hier is Gérard Lenormand.

Ja, 1988 komt dat album vandaan. Volgens mij was dat liedje was toch veel eerder inderdaad. Er staat tv, lokaal reclamecampagne, restaurant eerste klas. En dan staat er Centraal Station Amsterdam. Dat is ook weer zo'n krijgertje, denk ik. Ik snap dat niet helemaal. Waarom staat dat op de achterkant first class? Is dat een reclame voor een stationsrestauratie? Dat gaan we nog eens uitzoeken inderdaad. Concept en repertoire selectie bij Herman Heinsbroek en Nan Schuring. Het album is een complicatie, compiled with association with Charles Teller Records. En dan is het ontwerp is het Baren. Nou, dat is allemaal weer helemaal niks natuurlijk. Instrumentale muziek, dat hebben we ook nog wel een beetje liggen hier. En ja, het is heel bijzonder eigenlijk dat dit soort platen in de jaren 60 ook in het praten kwamen. Herb Albert was dat. En Herb Albert die had de Tucciana Brass. En die zingt, nou hij zingt niet, hij speelt over Amerika. MUZIEK

Het is wel vrolijk. Het is een soort continu feestje eigenlijk. Met wat trompetters op de achtergrond. America werd, zo heet ook het album inderdaad. De man speelt en toetert eigenlijk die hele album vol. Herb Albert was de trompetist met zijn Tijuana Brass Band. Je luistert naar 100% Vinyl. Het is een hele bijzondere aflevering geworden met louter albumtracks. En we hebben er weer eentje op de draaitafel liggen die ook wel een beetje bijzonder is. Want dit is de aankondiging van het volgende nummer. Alleen zo hoor je ze nooit. Dit is namelijk de albumversie. En het album is een dubbel LP. Het is een film. Met onder andere in Diana Ross en Michael Jackson. En in welke film hebben die nou samen gespeeld? Precies, The Wizard of Oz, oftewel The Wiz. En dat is een heel aardige film om een keer te zien hoor. Dat is wel grappig natuurlijk. Het is een remake. Maar de hit was zeker nummer 1 in dat jaar. 1978. Hier is A Brand New Day. En The Wiz Stars, die zijn de groep die totaal doet. En die komen eraan. Waar? Ze staan klaar. Ze gaan op het podium staan. Ze nemen houding aan. Ze lopen naar voren toe. En ze komen er allemaal aan. En ja, daar komen ze.

Ja, dat krijg je dan met die lange originele albumversies. Daar staat de halve film zo'n beetje op. Er staat natuurlijk weer een ander nummer. Dat loopt dan elkaar over allemaal. Dus dat is een beetje lastig knippen, inderdaad. Een album wat ook nog op de stapel lag, was er eentje van Julio Iglesias. Hij is natuurlijk heel bekend geworden met Un Canta Galicia. Maar er was een ander singeltje nog wat in de hitparade gestaan heeft, wat op de andere kant van de tweede zijde staat. Por una mejor. Hier is Julio Iglesias.

Casey van de Sunshine Band. Ja, dat was eigenlijk zijn Sunshine Band wel. Dat was Give It Up uit 1982. En dat stond in 1983 pas in de hitparade. Maar wel op nummer 8 inderdaad. En dat deed hij dus prima. Give It Up van Casey en de Sunshine Band. Dat was een DJ. Het was een producer en een succesvolle dame. Ach, hij was geen geweldige zanger. Maar had wel veel plaatjes in ieder geval. En daarmee kwam hij in de hitparade terecht. Onder andere in 1972. Het begon in 1975 al. Met That's The Way I Like It nummer 1. Hij evenaarde dat succes op nummer 1 nooit meer. Maar het was wel een hit die iedereen ook mee kon zingen en je af en toe hier en daar wel op een dwaald feestje tegenkomt. That's the way I like it van Casey and the Sunshine Band was zijn eerste hit. Daarna Let's Go Rock and Roll. En Casey and the Sunshine, het werd waarschijnlijk anders geschreven. Hij heeft veel meer hits gehad, dat weet ik bijna zeker. Nummers zoals Please Don't Go, later ook weer gecoverd door de jaren 90 bandjes. En Shake, Shake, Shake Your Booty. Get Down Tonight. Ik weet zeker dat dat ook allemaal in hitplaten gestaan heeft, maar dat zal waarschijnlijk onder een andere afkorting in de lijst gestaan hebben. Hij staat er in ieder geval niet direct in. Wel wat we net draaiden, Give It Up. Ja, we gaan het ook een beetje opgeven. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Nee, we zetten tegen het einde van het programma aan. En alles komt een keer aan eind. Dus ook in deze bijzondere uitzending met alleen maar LP's en Greatest Hits albums van diverse artiesten. Ja, je hebt er niet zo heel veel nodig natuurlijk. Dus dank voor het luisteren en het volhouden weer van dit uur. En toch ook weer met veel plezier gemaakt. De laatste komt van de 3 Degrees. De 3 Degrees met A Collection of Their 20s Greatest Hits. En nou ja, dat is ook weer zo bijzonder, want er staan nummers op die nooit in hitparade gestaan hebben. Maar ja, kan toch een hit zijn natuurlijk. Ja, dat is dan ook wel weer zo natuurlijk. Hetzelfde aan het begin van de uitzending hadden we Dan Vogelberg. Die heeft niet in de hitparade gestaan, maar het nummer zelf heeft echt gewoon jarenlang in de top 2000 gestaan. Ieder jaar weer. Ik geloof tot 2017 of zo. Dus dat is ook wel bijzonder. Dus laten we er nou daar maar van uitgaan dat die kreet inderdaad 20 Greatest Hits. Dat het inderdaad ook echt goed is. Je krijgt hierna nog een instrumentaaltje waarschijnlijk. Maar tot die tijd krijgen we ook nog muziek van de 3 Degrees. Take good care of yourself is de boodschap voor de dames. En daar stoppen we deze aflevering mee. Muziek, een Philly sound uit de jaren 70 is de laatste. Bedankt voor het luisteren. Blijf luisteren naar ons. En met veel plezier tot de volgende keer.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. In het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
2: Hebben we opnieuw een afwisselend programma voor u samengesteld. We nemen mee langs bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen in InfoMix. Na ruim 5 jaar neemt Stefan Nienhuis afscheid als wethouder van de gemeente Heerde. Binnenkort kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. Deze week is hij te gast in de uitzending en brengt hij bovendien 2 van zijn favoriete muzieknummers mee. Morten Tellegen was al meerdere keren te gast in het programma en onlangs ook te horen bij Dijkstra en Even Blij ter plekke op buitenplaats het Soerel. Reden genoeg om hem opnieuw uit te nodigen. Ook het Hoornerfeest staat voor de deur. En William had er al een bericht over, maar we gaan bellen met een van de bestuursleden, Sjoerd Jagers maar. Want talloze vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereiding. Verder besteden we aandacht aan de wielerronde van Epe, die dit jaar voor het eerst op een woensdag wordt verreden. Ga ik in gesprek met Marianne Ottervanger, zangeres en pianiste, over haar nieuwe zang- en pianolessen in Epe. Verder bellen we met Jorki, als ik het allemaal goed uitspreek. Want hij gaat 200 kilometer op de mountainbike fietsen voor de stichting Emedi. En hij heeft daar hulp bij nodig. En dat gaat allemaal gebeuren op maandag 6 juli. We gaan met hem bellen. Uiteraard, het laatste nieuws en uitgangstip uit de regio. Hij zit hier naast me, ik noemde het net al, William Hulshoff. Alleen ontbreekt onze eigen weerman Wilfried Elsinga. Hij geniet van een welverdiende vakantie. En dat gaan veel mensen de komende periode doen. Techniek in vertrouwde handen van Gert Roelofs en Dick Wittingen. En mijn naam is Harry Mulder. InfoMix is ook op de woensdagmiddag te horen. Op Forst Veluwe Zoom. Van harte welkom.
3: Hey, we zijn er.
4: Voor Brummen, Buslau, Empe, Eerbeek, Hal, Klarenbeek, Leuvenheim, Nijbroek, Terwolde, Teuge, Twello, Forst, Wilp en Wilp-Achterhoek.
5: Je luistert naar
6: Forst Veluwe Zoom.
2: Maar we beginnen zoals altijd met het actuele overzicht uit de regio. William Hulshoff neemt ons nu voor de eerste keer mee naar het belangrijkste nieuws en tips voor de komende week.
7: Nieuws uit de regio.
8: Sinds afgelopen vrijdag is de dorpsmoestuin weer geopend. En dat is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op elke vrijdagmiddag. De locatie is aan het Hoge Pad te Heerde en u kunt betalen contant of via de QR-code. En notabene 11 juli is er ook een open huis. Dus wie weet als vrijwilliger dat u daar nog aan de slag wil. En vanaf vrijdag 3 juli breidt de Korak Herstelacademie in Heerden haar openingstijden uit. En de locatie is voortaan ook iedere vrijdag geopend van 10 tot 5. Met deze uitbreiding ontstaat nog meer ruimte voor ontmoeting, herstel en verbinding. Op elke vrijdag kunnen bezoekers deelnemen aan activiteiten en aanschuimen voor een gezamenlijke lunch. De uitbreiding wordt feestelijk afgetrapt met een open inloopdag op 3 juli. Men kan zich voor deze activiteit inschrijven via www.korak.nl. Voor meer informatie en men kan mailen naar administratie@korak.nl. En iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en binnen mee te doen. En op zaterdag 4 juli is er zoals iedere eerste zaterdag van de maand de gelegenheid om je spullen terug te brengen naar de rommelmarkt van de Goede Herderkerk. Dit is van 's morgens vanaf 9:30 tot 11 uur. En daar staan de mensen klaar aan de Enkweg 2 te Epen om uw goederen in ontvangst te nemen. Ook is er de mogelijkheid om de spullen te laten ophalen als u deze niet kunt brengen. U kunt hier contact opnemen met Ali Niemeyer. De spullen dienen wel in redelijke en goede bruikbare staat verkeren. Tevens zijn echte grote meubelstukken en witgoed niet meer af te leveren. Dus heeft u nog ergens spullen staan waar vanaf de rommelmarkt gebaard van is, kom ze dan hier inleveren. En de bibliotheek in Epe wordt vernieuwd. De gemeenteraad gaf eerder dit jaar extra geld uit om het gebouw energiezuinig te maken en te verbeteren. Toch beginnen de werkzaamheden later dan gepland. Mogelijk zijn er vleermuizen in het gebouw. En daarom vindt tot en met oktober 2026 extra onderzoek plaats. En deze periode kan nog niet worden gebouwd met de werkzaamheden. Na het onderzoek weten ze of er extra maatregelen nodig zijn. En in de tussentijd vragen ze alvast de benodigde vergunningen aan. Zodat ze snel kunnen beginnen als er meer duidelijk is. De laatste informatie vindt u op www.epe.nl Bibliotheek Noord-Veluwe.

0: Ja, Skik hoor je met in het giet zoals het giet in het dialect. Hier aangeschoven is Stefan Nienhuis. Ben je nu nog wethouder als van de gemeente?
1: Nee, sinds geweest. Gisteravond niet meer.
0: Oké, hij heeft afscheid genomen als wethouder formeel van de gemeente Heerde. En binnenkort kunt u persoonlijk afscheid van hem nemen. En deze week, ja, je hoorde hem net al, is hij te gast in de uitzending. En brengt bovendien twee van favoriete muzieknummers mee. En deze van Skik, waarom heb je deze uitgekozen?
1: Ja, favoriet. Het is niet per se favoriet, maar ik dacht, ik wil sowieso iets Nederlands. In Nederlandstaligs. En dit vond ik wel een toepasselijke tekst. Hè? Het gaat zoals het gaat. Ik neem afscheid niet uit plezier, hè? Maar nee. Omdat het moet. Ja, het gaat zoals het gaat. Ja, en wat hierna gaat gebeuren, dat gaat ook zoals het gaat.
0: Ja,
1: dus want heel verheven gedachten zitten niet achter.
0: Nee, maar ruim 5,5 jaar geleden, ja. Ben je hier begonnen als wethouder. Ja. En nu ga je afscheid nemen. Hoe voelt dat?
1: Ja, ik vind het heel erg jammer. Kijk, die tijd is voorbij gevlogen. Aan de ene kant lijkt het als de dag van gisteren. En aan de andere kant lijkt het echt heel erg lang geleden. Want als je even terugkijkt, toen zaten we nog midden in coronatijd.
0: Daarom.
1: En toen ben ik ingestemd met zo'n stemronde, dat elk raadslid vanuit de auto stemde in een kliko bij het gemeentekantoor. En toen ben ik digitaal gestart eigenlijk. Mijn eerste maanden waren digitaal. Alle overleggen met alle ambtenaren waren digitaal. Ik had geen idee hoe groot, hoe lang die mensen waren. Ik zag alleen een raampje op de computer. Dus eigenlijk, ja, dat voelt alweer als heel lang geleden.
0: Ja, dan kom je mensen tegen later in het echt. Dan zijn ze een stuk langer als een stuk kleiner. Dus,
1: ja. Dat was echt die digitale vergaderzetting.
0: Ja, dat was ook nieuw voor heel veel mensen.
1: Want zeker,
0: ja. De schermpjes, wij als lokale omroep hebben dat toen ook die raadsvergadering allemaal uitgezonden. Maar op een gegeven moment, als je dan die raad ziet en allemaal kleine schermpjes. Nou, dat,
1: ja, voor die tijd hadden we nog heel regelmatig publiek op de tribune. En daarna is dat echt stukken minder geworden. En toen dat allemaal met corona wel een beetje afgelopen was. Ja, toen sprak ik ook nog wel inwoners die zeiden van, oh, maar kan dat nog dan? Ja, natuurlijk kan dat. De raadsvergadering is openbaar. Kom alsjeblieft als je geïnteresseerd bent.
0: Er zit ruimte om te zitten. Dus,
1: ja, er is ruimte voor. Ja.
0: Hey, maar toen je begon als wethouder, wat hoopte je toen te bereiken? Had je dat al voor ogen?
1: Nee.
0: Dat is een rare periode natuurlijk, waar je startte.
1: Ik weet nog dat ik begon 1 jaar voor de verkiezingen. En dat ging niet zo lekker met CDA. Dus ik vond dat wel een risico, want ik had een hele leuke baan. En ik dacht van ja, wat gaat er gebeuren als over 1 jaar verkiezingen zijn en dan vlieg ik eruit. En toen maakte ik de calculatie van nou, ik verwacht niet dat men om het CDA heen gaat. En 4 jaar later gebeurt dat wel.
0: Ja.
1: Nee, maar zoals toen de burgemeester Jan-Willem Wiggers zei, die zei van ja, en dat was rond die verkiezingen van 22. Toen gaf ik aan, ik zeg, ik ben eigenlijk heel blij dat ik 1 jaar voor de verkiezingen ben ingestapt. Hij zei, ja, je hebt gewoon 1 jaar terreinkennis gehad. Ik wist voor het verkiezingsprogramma, maar ook voor het coalitieakkoord, van ja, wat zijn nou de pijnpunten? En in maart 22 wist ik veel beter wat ik heel graag wilde in die 4 jaar. Want als je zo halverwege instapt, ja, je stapt op een rijdende trein in.
0: Ja.
1: Ja, je gaat geen dingen veranderen, hè. Het is gewoon
0: niet grootschalig, nee.
1: Het is doorgaan op het beleid en op het programma wat een paar jaar ervoor met elkaar afgestemd is.
0: Ja.
1: Ja. Maar het was wel ontzettend leerzaam.
0: Ongetwijfeld ook met de stap, maar ook daar verder. Wat heeft het wethouderschap je persoonlijk gebracht?
1: Nou, ik heb in de afgelopen 5,5 jaar met ongelooflijk veel plezier gewerkt. Elke dag met plezier naar mijn werk gegaan. Het voelde niet eens als werken, terwijl het best wel veel tijd kost. Je komt op ongelooflijk veel plekken in je eigen gemeente waar je anders niet komt. Dus je leert heel veel van je eigen woonomgeving. En als ik om me heen kijk, en ja, dat wil ik helemaal niet arrogant zijn, maar ik denk dat we echt hebben kunnen bijdragen aan een kleine verandering in Heerde.
0: En waaraan heb je daarin bij kunnen dragen zelf? Behalve dat fysiek aanwezig zijn steeds of in de dorpen? Want ik zie, overal was je dus.
1: Ja, weet je, ik vond het ook gewoon leuk om. Ja. Niet dat ik er moest zijn, maar iedereen heeft zijn eigen verhaal. En er zijn zo ongelooflijk veel mensen in Heerde die of vanuit een vrijwilligersrol of vanuit een zakelijke rol zich inspannen voor de gemeente. Dat is gewoon heel mooi om te zien. Maar goed, waar ik persoonlijk aan heb kunnen bijdragen, ja, dan praat je over fysieke projecten, woningbouwprojecten, om die vlot te trekken. Maar ook het sportaccommodatiebeleid, wat eindelijk is vastgesteld na zo ontzettend veel jaren. Of het mobiliteitsplan, wat ook eigenlijk een traject was wat op pauze was gezet. Ja, er liggen nu wel actuele stukken waar in de uitvoering concreet aan gewerkt kan worden. Dus ja, ik heb ook de hoop dat in de komende paar jaar er op verschillende plekken in de gemeente je daadwerkelijk gaat zien dat wegen aangepast worden conform zoals we het hebben afgesproken.
0: Dat is mooi om te horen. Even van die woningbouw terug. Ik hoorde toevallig van de week alweer. Die zei, ik snap er niks van. Bij jou, en dat werd in dialect natuurlijk gedaan. Bij jou in het dorp wordt er wel gebouwd. Maar bij ons in het dorp helemaal niks. Hoe kan Heerde nou wat bouwen? Ik zie elke keer door Heerde rijden. Oh, daar wordt weer gebouwd, daar wordt gebouwd.
1: Ja, het is inderdaad zo dat de bouw op dit moment in Heerde ongelooflijk zichtbaar is. En ik ben heel blij met de afdeling RO. Er is keihard gewerkt in de afgelopen jaren. En ik zeg altijd, ja, de kwartjes moesten ook de goede kant op vallen. Want we hebben niet heel veel projecten waar bezwaar of beroep op is. Of we winnen ze, omdat de stukken goed zijn.
0: Mag je trots zijn op de ambtenaren ook dus.
1: Ja, zeker. Oh. Dat is wat dat betreft een samenwerking. Hmm. En natuurlijk ook de raad die ze goedkeurt. En ik heb wel af en toe een robbertje moeten vechten in de raad over verschillende plannen. Maar ik geloof heel erg in het toevoegen van sociale woningbouw. Nou, en daar zie je nu wel effect van. En ik ben heel blij als ik de makelaar, want ik loop af en toe ook wel eens bij de makelaar binnen, om te horen van hoe zie jij nou, hoe kijk je nou naar de markt en wat ervaar jij? En hij zegt, ik merk echt dat er doorstroming begint plaats te vinden van de senior, van de grote vrijstaande huizen naar de appartementen rond het centrum. Want er wordt wel eens gescholden op dat er zoveel appartementen bij komen. Maar wanneer men op leeftijd is, dan wil men die tuin niet meer.
0: Nee.
1: En dan wil men toch dicht bij de voorzieningen. En het liefst alles gelijkvloers. En triade geeft het ook aan. Doordat we die sociale woningbouw, zoals in het Vermuurspark,
0: ja, maar ook in mooi, de die mensen, ja,
1: fantastisch, mooiste plek van
0: het
1: dorp.
0: Ik liep er langzaam het Heerlijk Festival weer en toen zag ik dat. Denk, ja, prachtig.
1: Maar je ziet, alles wat daar komt te wonen verlaat eigenlijk een eensgezinswoning. Dat betekent dat er weer een eensgezinswoning vrijkomt. Kijk, onze woningnood is misschien veel meer een probleem van dat we niet passend wonen, in de zin van dat we in te grote huizen wonen voor de gezinssamenstelling, dan dat er daadwerkelijk gebrek is aan woningen.
0: Nee, snap hem. Ja, dan, een vraag die ik opgeschreven heb, die wil ik toch stellen. Welke eigenschappen moet een goede wethouder hebben?
1: dat durf ik, dat weet ik niet.
0: Ik denk ik vond het zo'n mooie vraag die ik bedacht had.
1: Ik zou mezelf het liefst omschrijven als Velus nuchter en direct. Sommigen vinden mij ook stug. Maar als je een doel voor ogen hebt, dan moet je soms ook gewoon doorstappen.
0: Mooi gezegd. Is er iemand die een bijzondere rol heeft gespeeld tijdens de afgelopen 5 jaar? Dat kan privé zijn of zakelijk.
1: Ik zit even na te denken. Nee, op verschillende momenten waren er personen waar ik heel veel aan gehad heb. En dat zijn verschillende ambtenaren geweest waarmee ik kon lezen en schrijven. En het is fijn als je elkaar snapt. Dat werkt goed. Daar ben ik heel blij mee, met die samenwerking.
0: Kom je wel toe aan je vrije tijd? Want je zei al, een drukke baan, hartstikke druk. Kwam je wel, had je wel ruimte voor vrije tijd? Of was het echt alleen de vakanties?
1: Kijk. Hoe zou ik daarop antwoorden?
0: Ja, je wilt geen potentiële wethouders afschrikken natuurlijk.
1: Je bent wethouder 24/7. En ja, je eigen privé-tijd komt soms een beetje in het gedrang. Aan de andere kant, niet alles is zwaar werken. We hadden de zomervakanties hadden we in de laatste fase gewoon iedereen minimaal 3 weken echt niks. Want al die andere vakanties kunnen de dingen tussendoor komen. En ja, dan heb je ook wel eens
0: En dat geldt dus ook voor de burgemeester. Dus
1: ja, zeker. Die werkt ook keihard.
0: En dan neemt dan de burgemeester taken waar.
1: Ja, klopt. Ja, iedereen heeft echt 3 weken af.
0: Ben je ook een paar keer echt local burgemeester geweest?
1: Als vervanger in bepaalde settingen? Ja? Ja? Ja, ik denk dat we dat allemaal wel zijn.
0: En dan krijg je die ketting dan ook om?
1: Keten.
0: Keten, sorry.
1: Ja, ja. Ja, nou, ik heb één keer een lintje mogen uitreiken. Kijk, ja, en de vraag is, wanneer doe je die keten om? Hè? Ja. Sommigen die vinden het fantastisch om op elk moment die keten om te doen. Wat ik bijzonder vond in die rol is op bezoek gaan bij je 70-jarig huwelijk. Vond ik heel bijzonder. Een paar keer volgens mij, zeg ik uit mijn hoofd, dat lintje dan. Maar ook dat was net toen Jan Willem Wiggers gestopt was. De avondvierdaagse. Mocht ik daar ook staan met de keten? Nou, dat zijn leuke dingen om mee te maken.
0: Ja. Ik ga zo met je praten over de toekomst, maar ook even nog stilstaan bij je afscheid. Want de mensen kunnen je persoonlijk van je afscheid
1: Zeker.
0: Nemen. En dan
1: ja.
0: kunnen we even zeggen waar dat gebeurt. Maar dat doen we naar een plaat die je ook uitgekozen hebt. Mooi hier. Maar dan gaan we zo meteen waarom die.

0: Mooi hier horen hier van Trinity. Wereldwijs, als ik dat wereldwijs hoor, denk ik aan een scholieneerder. Dus,
1: Ja, maar dat is het niet.
0: nee, als ik dat zo denk. Ja. Dus, waarom deze?
1: Ja, wat ik al zei, ik was op zoek naar Nederlandstalig. Dat vind ik dan wel leuk eigenlijk voor dit moment. En dit lied, dat bezinkt toch wel heel erg de Veluwe. Ik vond het wel toepasselijk. Het komt wel voor mijn gevoel een beetje overheen met het laatste couplet van het Heerde Volkslied. Van als kind heb je hier gelopen. Hè? Heerde, heerde bovenal. Nou, een beetje dat sfeertje. Dus ja. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, ja gisteren heb je dan... Dat is een dinsdag, maandag afscheid genomen als wethouder. Ja, ja. Heb je nog mee kunnen stemmen met de raadsbesluiten toevallig of niet?
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso wat bijzonder. Maar op dat moment, of in de afgelopen paar maanden... waren we zowel wethouder als raadslid. En dan mag je meestemmen als raadslid zijnde.
0: Als wethouder niet.
1: Als wethouder niet. Maar inderdaad, de benoeming van de wethouders was op het eind van de avond. En zodra het merendeel van de wethouders benoemd is... ben jij bij dat moment wethouder af.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, een soort ontslag.
0: Maar je bent op dat moment wel raadslid nog steeds. Dan.
1: Ik ben nu raadslid, ja.
0: En dat blijf je?
1: Zoals ik er nu naar tegenaan kijk, ja. Maar goed, weet je, er kan een heleboel veranderen. Want ik heb even gekeken of ik ergens anders als wethouder van buiten kon worden. Omdat al die colleges gevormd worden. Hè, als dat een heerder niet kan, kan ik dat dan ergens anders. Op aanvaardbare afstand. Hè, want dat zie je wel vaker gebeuren.
0: Zie je er vaker. Er was vroeger ook wethouder in Epe. Is hier ook wethouder geweest.
1: Dus, zeker. Ik was de eerste wethouder die in Heerde woonde. Ja, in het vorige college.
0: Die op de fiets kon dus.
1: Ja. Jan Berkhoff ook,
0: ja,
1: hoor.
0: Want die woonde een paar honderd... Oene dus. Die is in Epe dus wethouder geweest en hier.
1: Een paar honderd meter van de grens af.
0: Ja.
1: Dat gaat hem niet worden. Dan weet je niet wat er in de komende periode nog allemaal gaat wijzigen. Maar het betekent dat ik op zoek moet naar iets anders. Ja, is dat een baan die te combineren is? Is het een baan die niet te combineren is?
0: Dan moet je aftasten dus.
1: Valt het in deze rol toch tegen... weet je, er zijn plussen en minnen voor. Je zou het ook kunnen zien als een promotie naar de macht. Hè? Want uiteindelijk is de raad die bepaalt en het college is uitvoering.
0: Dat hebben we vast vergeten, maar goed even benoemd.
1: Ja, vaak wordt het college als het hoogste orgaan gezien, maar dat is zeker niet het geval. En ik denk dat ik dat ook in mijn afscheidsspeech volgende week maandag ga aangeven. Eigenlijk gun ik elk raadslid wel een maandje wethouderschap... om achter de schermen te voelen en te zien hoe het nou eigenlijk werkt... zodat de discussie in de raad veel beter en effectiever wordt.
0: Dat is wel mooi. Even een soort snuffelstage.
1: Precies, ja.
0: Je noemt dat afscheidsspeech van de gemeente, officieel. Maar je gaat ook afscheid houden voor de bevolking. Wanneer doe je dat?
1: Ja, dat is donderdag over een week. Dat is de 9e. En meestal doen we dat in het raadhuis of in de Heerd. Maar ik vond het wel mooi. Ik was natuurlijk dorpswethouder Wapenveld. Het project, de MFA in Wapenveld, heb ik bijna van begin tot eind meegemaakt. Dus ik vond het wel heel erg leuk om dat gewoon dan in de MFA in Wapenveld te doen. En dat iedereen die dan komt, kan dan ook nog even naar het gebouw kijken als het gebouw nog niet hebben gezien.
0: Dat is mooi. Hoe laat begint het?
1: Oh, dat weet ik niet. Wat is het? 16:30, 15:30. 4 uur, van 4 tot half 6.
0: Dat zijn mensen van harte welkom daar. Toch, ik wil naar een luchtig afsluiten.

0: uiting toe. Wat is het meest bijzondere of grappige moment dat, dat je als wethouder in die vijf jaar hebt meegemaakt? Als je dat zo'n grappig moment... Of...
1: Oh, het meest grappige moment. Nou, ik denk dat er een hele handvol anekdotes zijn... dat je denkt van, oh, kan dit ook nog? Iedere keer in nieuwe situaties. En dat was bijvoorbeeld bij de Bovenkamp 3. Daar heeft een hele discussie in de raad gespeeld over een extra ontsluiting richting de Elburgerweg. Waarvan de verkeerskundigen zeiden van ja, is niet nodig voor de verkeersafwikkeling. De raad zei van ja, kijk toch of er een fietspad gerealiseerd kan worden. En toen waren we dus met omwonenden in gesprek. En toen kwamen we erachter dat er een erfdienstbaarheid op zat. Dat er nooit een openbare weg op dat weiland gelegd mocht worden. Dat je denkt,
0: dan kan
1: niet. Hoe? En niet alleen een weg, maar ook bomen. Dus bijna 100 jaar geleden heeft iemand al gezegd van ja, op dit stukje grasveld mag geen weg komen te liggen. Hoe dan? Hoe dan? En waarom dan hier? Ja, nou, meestal heb je wel erfdienstbaarheid van recht van overpad. Die kennen we allemaal wel.
0: Deze ken ik ook niet.
1: En hoe ga je dan mee om? En we hebben nog heel lang moeten stoeien. En uiteindelijk zijn we met die omwonenden er heel goed uitgekomen. Maar ja, we hebben wel een paar keer gedacht toen van... Ja, dit gaan we... We hebben een opdracht, maar we gaan het gewoon niet redden. Want die erfdienstbaarheid, die gaan we er nooit niet afkrijgen. We hadden al juridisch advies ingewonnen. Wat krijg je dat eraf? Nou, zo'n oude... wordt heel ingewikkeld, zeiden ze. Nou, zulke anekdotes. Maar ook bijvoorbeeld hier met de gemeentewerf. Nou, William weet dat misschien ook nog wel. Wij hadden daar een woning gekocht... zodat het plan net even wat meer lucht kreeg om die ontsluiting... dat was de woning eigenlijk naast het VVV-kantoortje. Mm. Wij hadden die woning gekocht van de eigenaar. En we komen er achteraf achter... dat er nog een bewoning in zat. Hoe dan? Wat gebeurt hier? Nou, was die bewoner er uiteindelijk uit? Werd die woning in één keer gekraakt? Op het moment dat we wilden gaan slopen. Dus alles en iedereen in huis in rep en roer van... ja, maar als er krakers in zitten... ja, dan krijgen we vertraging op de complete ontwikkeling. Want we kunnen niet slopen. Nou, de buitendienst heeft op een goed moment... nog heel erg goed geholpen... om de woning onbewoonbaar... verklaard te krijgen. Daar hebben ze ook heel veel plezier aan gehad met hamers en van alles.
0: Mooie anekdote, grappige anekdote. Ja. Hey, ik vond het ook leuk in die jaren jou hier als wethouder te ontmoeten. Ook als persoon natuurlijk, Stefan. Ik hoop je in de toekomst waar dan ook weer tegen te komen.
1: Het is een kleine wereld. Zeg nooit nooit. Voor je het weet, ben ik er weer.
0: Nou, geniet in ieder geval de komende tijd van ook van je afscheid. Van de mooie momenten. Ja. Van de burgers die langskomen op donderdag 9 juli... in MFA Multifunctionele Accommodatie Wapenveld. Aan de wethouder van de Polstraat nummer 37 al daar. Ja. Bedankt.

0: Ja, inmiddels zit de volgende gast alweer aan tafel. Ja, een gast, hij is eigenlijk kind aan huis hier. Al jaren komt hij hier langs, zelfs met zijn eerste cd. En dan hebben we het over Morten Tellegen uit Vaassen.
1: Goedenavond.
0: Ja, daar zit hij weer.
1: Ja, ben ik weer.
0: Recentelijk was je te gast bij Dijkstra en Even Blij ter plekke. Kende jij het programma?
1: Nee. Ik luister verder geen radio. Spijt me zeer.
0: Okay.
1: Kom je toch twee keer bij de radio, maar zelf luister ik het eigenlijk niet. Ik zit een beetje vast in mijn eigen cd-kast en LP. En ik probeer daar eigenlijk daarnaast via Spotify weer nieuwe dingetjes te luisteren. Maar dat beperkt zich eigenlijk tot de genres die ik eigenlijk al ken. Ik probeer daar echt wel buiten te grasduinen ook. Dus ik heb me laatst ook al laat me ook wel verleiden door artiesten die niet binnen mijn genre zitten, maar radio zelf, nee, komt eigenlijk niet zozeer aan bod.
0: Dus je kende niet. Hoe is die omroep bij jou gekomen dan? Want...
1: Nou, dat heb ik ze dus ook gevraagd. En dat was dus ook wel interessant, want ze berichten mij woensdag voor een optreden op zondag. En ze hadden dus zelf lopen googlen. Ze hebben dus gewoon lopen zoeken op een artiest uit Epe. En daarbij kwam mijn naam dus naar voren.
0: Dat is handig, mooi.
1: Dus kennelijk bedankt ook aan de zoekmachines die zich tot mij hebben geleid.
0: Ja, en toen kwam jou. En toen heb je de nummer live mogen...
1: Ja, ik heb 3 nummers live mogen doen. Ja. Er zitten er 4 op het programma. En dan het thema over de Molukse... Of de schuldbekentenis daar van de Nederlandse staat eraan. Die had wat zwaardere lading. Dus dat kreeg dan nog op voorkeur op het 4e nummer. Maar dat hadden ze vooraf al gezegd. Dus dat was prima. Dus ik heb er 3 nummers live mogen doen. En dat was echt heel super.
0: En pas geleden volg je natuurlijk op sociale media. Jij mij ook. Maar daar kon ik zien dat je recentelijk live ergens dat gedaan hebt.
1: Ja, ik was voor werk. Ik werk voor Windensheim in Zwolle. Was ik voor een International Week. Dus een uitwisseling waarbij meerdere medewerkers van hogescholen en universiteiten met een bepaald netwerk naar elkaar toe komen. Toen zeiden ze op een gegeven moment van... Hey, maar we hebben een internationale avond met studenten hier... Op woensdag zou jij daar live willen optreden dan? Want ik had ze verteld dat ik muzikant was. Ik zeg, ja, is goed. Ik zeg, nou, prima, dan ga je 2 nummers spelen. We hebben ook nog veel internationale andere studenten die spelen. Maar ik had zoiets van, oké, maar ik moet wel even woord bij daad voegen. Dus, maar dat was de eerste keer in lange tijd dat ik eigenlijk weer live opgetreden had.
0: En het soort te lezen waren de reacties...
1: Mensen waren echt live enthousiast. Ja, ja, ja. Dus het gaat goed met live optreden. Daar waar het eerder wel... Je doet ervaring op, dat is het belangrijkste. Ja,
0: je zit al een hele tijd in het vak inmiddels. Dus,
1: Ja, ik ga nu een jaar of 5, 6 wel onder mijn eigen naam al ben ik al bezig. En zeker in het begin vond ik dat heel erg eng, dat optreden aan zich. Maar langzamerhand wordt dat steeds meer...
0: Wordt ouder, dus...
1: Ik denk dat
0: ervaring,
1: de scherp randjes gaan er vanaf inderdaad.
0: En ervaring, et cetera. Dus,
1: ja, dat klopt.
0: Hey, nummer dat we nou draaien, Spring of...
1: Bleak Midwinter, ja. Spring of Bleak Midwinter, ja.
0: Ja, we gaan zelf geschreven en waar gaat het over?
1: Ik ging vorig jaar door een relatief... zware periode van stress. En muziek is in die zin altijd mijn therapie. Dat betekent eigenlijk ook dat je haalt je putje meeste kracht uit dingen die niet goed gaan. Hè. Je kunt ook wel eens nummers schrijven als je blij bent. Maar voor mij is het meestal therapie. Dus komen er eerder dat soort gedachten naar voren in mijn muziek. Dan dat ik zeg van, ik ben zo super blij dat ik nu een nummertje in majeur ga schrijven.
0: Ja.
1: Klaarblijkelijk. Maar dit nummer kwam, het was een soort van mijn houvast om het gevoel van me af te schrijven. En ik kwam op dat moment... stond de muze me bij, zoals ik dat... die kwam naar me toe en die gaf mij de gift van de song. Ja. En dat was deze song, Spring of Bleak Midwinter. Dus je ziet in alles dat het lente is. En in die zin is alles kleurrijk, voor mijn bloemen. Maar van binnen voel je jezelf een bleak midwinter. Dus een grijze winterdag. Dus dat is eigenlijk het gevoel dat ik in het nummer heb proberen weg te schrijven.
0: Hoe lang doe je erover om zo'n nummer...
1: Verrassend lang. Verrassend lang. Maar dat heeft met name te maken met... omdat ik mezelf geen druk opleg van wanneer ik dingen moet doen. En dat heb ik in het verleden wel gedaan. En dan heb je zoiets van, ik moet dit album nu afmaken. En uiteindelijk breng je het dan uit. En dan hoop je dat heel veel mensen luisteren. En dan toch weer niet dat je denkt van... dan had je er achteraf ook wel wat meer tijd voor kunnen nemen. Dus ik doe het voornamelijk op de momenten wanneer ik denk van... hey, dit is leuk en... nu heb ik er zin in. En dat geeft mij, dat houdt muziek voor mij leuk. En ik merk dat in het verleden had ik ook wel andere vrienden en die moeten het doen voor de kost. En die kijken er dan toch heel anders naar. Die hadden dan bijvoorbeeld de bassist waarmee ik speelde, die speelde later op Lowlands en Pinkpop en al andere grote concerten. Maar die moesten zijn geld uitsmeren over het gehele jaar. En in de winter was er niet zoveel te doen. En hij moest dus ook nog lange tijd met zijn moeder leven. En ik heb dat probleem niet, want ik heb bij Windesheim mijn inkomen. En muziek doe ik gewoon als passie, als uit de hand gelopen hobby ernaast. Dus dat geeft mij de vrijheid en de rust om te doen wanneer ik het leuk vind en wat ik leuk vind.
0: Ja, dat is eigenlijk mooi verwoord. En daar haal je energie ook uit weer
1: ja,
0: dan.
1: Ja, exact. Dan kan ik mijn ei in kwijt. Kan ik doen, kan ik schrijven over wat ik leuk vind. En therapie voornamelijk. Ja. Dus.
0: En je schrijft het. Vanmorgen kreeg ik al een vraag van iemand die zegt, maar maak de muziek, kies je dan die ook zelf uit? Of heeft hij daar weer iemand voor die dan de muziek onder zet?
1: De muziek, ik doe alles eigenlijk. Dus alles wat je hoort in de song. Dus ook de piano's, de midi drums, de bassen. Al het gitaarwerk natuurlijk sowieso. Want ik ben natuurlijk in eerste instantie gitarist en dan pas een zanger. En dan pas een pianist.
0: Oké.
1: Okay. zo kijk ik daarna. Want daar is het bij ik ooit begonnen als gitarist zijnde. Maar ik doe alles zelf in feite. Dus ik was afgelopen zondag ook aan het optreden. En dan neem ik wel mijn backing track mee. Dus ik neem mijn speakers mee en al mijn instrumenten. En dan leg ik ook uit van, hey, wat jullie gaan horen, dat ben ik in feite gewoon het compleet. Maar ik heb de gitaren en de zang gestript en die doe ik live voor jullie. Maar dan heb ik alsnog het gevoel dat ik gewoon vol de bak geluid met jullie kan spelen. En dat was eigenlijk heel super om te doen. Dat was bij Gluren bij de Buren, was afgelopen zondag in Zwolle. Daar heb ik dan nog 3 keer 30 minuten gespeeld.
0: Mooi toch?
1: Ja. Ja, het is heerlijk om te doen. Ja.
0: Gluren bij de Buren dus. Hey, we gaan nog naar nummers van jou luisteren. Je mag zometeen toelichten wat we gehoorden. Start er maar in.

0: Ja, en u hoorde weer Morten. En hij kondigde hem zelf maar af. Wat hoorden we?
1: Kindness mistaken for weakness.
0: En natuurlijk de geëigende vraag, waar gaat hij over?
1: Waar gaat hij over? Dit is wel een redelijk persoonlijke song, maar het gaat in feite over dat sympathie, in die zin een goed uitreikende hand, in die zin soms gezien als wordt als zwakte. En dat voelde ik wel als een persoonlijk iets. En dat kwam me steeds vaker terug over tijd. En toen had ik zoiets van, oké, maar het is gewoon een goed iets om een vrolijke en sympathieke man te zijn. Maar kennelijk wordt dat vanuit sommige invalshoeken verkeerd geïnterpreteerd. En dat wilde ik dus een keer van mezelf afschrijven ook. Dus ook in die zin is dat gewoon weer therapie eigenlijk. Ja. Ja. Dus ik probeer echt wel mijn best te doen. Ik heb ook wel eens nummers geschreven over fasen en het leven in mijn vorige huis waar ik dan over droomde. Maar dat zijn dan gewoon dingen die komen op me af. En dan schrijf ik het wel degelijk een song over. Ja.
0: Deze heb je dus ook bij Gluren bij de Buren gezongen toevallig, of niet?
1: Kijk, wat ik dus heel graag nog wil is een stage piano. Maar die heb ik dus nog niet. Maar dat zou de set wel compleet maken. Want ik heb op een gegeven moment ergens voor een jaar of 2, 3 terug een piano gekocht, digitale. En daar maak ik dus al best wel wat songs mee. Hè? Maar ja, dat is een behoorlijk statisch ding. Dus die kan ik niet meenemen op naar optredens. Dus eigenlijk zou dat nog een hele mooie aanvulling zijn. Want dan kan je ook switchen tussen gitaar en piano. En als je de live set hebt, dan kan je dus zeggen van, nou, ik doe een keer een rocknummer. Ik doe er eentje keer met een beat op de achtergrond. Ik doe een keer mijn piano. En dat is dan net wat leuker dan wanneer je zegt van, hier heb je 12 keer dezelfde man met de akoestische gitaar in zijn handen. En dat denk ik dat maakt het dynamisch. Dus dat is leuker. Dus ik wil dat nog wel toevoegen aan de set voor 2027. Want dan denk ik ook echt wel dat, ik ben nu 9 nummers ver, dat het album dan ook daar daadwerkelijk ligt. En dan zou ik er ook wel echt weer een tour op willen doen, zoals ik dat 3 jaar geleden heb gedaan. Want ik vind het persoonlijk fijner om vol te zeggen van, ik doe 12 optredens achter elkaar en dan zit ik er lekker in. Dan dat ik zeg van, nou, ik doe nu een optreden. Dan doe ik er eentje over 3 maanden. Dan doe ik er weer eentje over 2 weken daarna. En dan weer eentje 2 maanden later. Dat vind ik persoonlijk niet fijn. Dat kan beter dan een beetje een routine in zitten.
0: Maar ja, het kan zijn dus dat iemand nou luistert en die zegt van, kan hij in september optreden bij mij? Wat doe je dan als iemand het vraagt?
1: En ik ben inmiddels wel weer toegeneigd om dat wel aan te pakken.
0: Ik
1: ben wel weer eager om dingen op te pakken. Maar het fijne zou wel zijn, als ik de plaats af zou hebben, dan zou ik er gewoon meteen volle bak op kunnen storten ook. Maar ik ga er nu wel mee verder. Want ik heb op een gegeven moment even een tijdje niet gedaan. En dat was ook wel fijn. Want als je 40 uur werkt en ook nog daarnaast muziek maakt, dan gaat er wel heel veel tijd voor jezelf in zitten. Maar je wilt dan ook wel gewoon continu wat te bieden hebben. En ik denk inmiddels dat ik een mooi repertoire aan songs heb. En zeker als ik de piano erbij kan, dat ik denk van, nou, hier is echt wel wat te bieden. En dat ik daar dus volle bak mee aan de slag ga. Dus dat is zeker nu gaande. Het is juist ook wel mooi om dat nu weer in dat momentum te zien. Want er gebeuren juist nu weer hele mooie dingen. Juist door zo'n Gluren bij de Buren. Juist door zo'n optreden bij Radio 1. En ook weer het feit dat ik nu hier weer zit.
0: Ja, ik reageerde daarop.
1: Dat is goed.
0: Ik wil je toch even...
1: Ik maak ook aan mijn energie dat ik er weer gewoon weer heel veel zin in heb. Dus dat is mooi.
0: Dat straal je ook uit.
1: Ja.
0: Hey, als je weer nummers klaar hebt, oftewel het hele album. Wordt het 2027, maakt niet uit wanneer.
1: Ja.
0: Kom je dan hier?
1: Ik kom uiteraard hier, want ik ben natuurlijk je vertrouwde persoon daarin. Hè? Ja. De vaste gast.
0: De vaste gast. Een kind aan huis wil ik
1: kind
0: zeggen.
1: Kind aan huis, ja.
0: Hey, ik ga je alle goeds toe wensen. Een hele goede vakantie.
1: Ja, dankjewel.
0: En bedankt. In ieder geval dat ook je muziek weer mocht draaien. En die zal regelmatig zal een van je nummers in dit programma langskomen.
1: Super, dankjewel Harry.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: Ja, het Hoornfeest staat voor de deur. Talloze vrijwilligers zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen. Een van hen is Sjoerd Jagersmaar, die u nu uitnodigt om het driedaagse feest mee te beleven. En Sjoerd, we hebben een telefoondag, Sjoerd.
1: Ja, goedenavond.
0: Hey,
1: ik ben niet alleen.
0: Nee, dit nummer wat we draaiden is Sven Versteeg.
1: Ja.
0: Die staat bij jullie op menu, hè? En je bent niet alleen.
1: Ja, dat klopt. Het is zaterdagavond.
0: Ja. Hey, drie dagen feest. Wat is er te doen in Hoorn?
1: Ja, een hele hoop is er te doen. Het begint eigenlijk donderdagavond met eigenlijk voor de wat ouderen onder ons een avondprogramma. En daar gaan we wel over op een band. Dus dat er voor de jeugd ook wat is. Maar die avond is altijd wat meer ingericht voor het oudere publiek. Op de vrijdag beginnen we met kindermiddag. Dus dan is er voor de kinderen van alles te doen. En dan gaan we weer door met het avondprogramma. Dan hebben we de Gebroeders Co. die komen optreden. Ja. En op de zaterdag dan, hè? Ja, dan hebben we die spectaculaire act met Sven Versteeg.
0: Ja, wat we net een nummer van draaiden, de Blikkendag. Dus, hey, dat is zaterdag, maar zaterdag is er nog meer op het menu. Maar even vanavond. Het had mooi geweest dat we een keer live daar zaten. Want jullie zijn druk aan het doen en opbouwen, vertel.
1: Ja, dat klopt. Sven, daar kun jij wel wat over vertellen. Goedenavond.
0: Hoi. Wat zijn jullie aan het doen?
1: Druk aan het opbouwen.
0: Ja, wat zijn jullie aan het opbouwen dan?
1: Nou, de reclamedoeken moeten allemaal worden opgehangen. Dus de hekken moeten worden geplaatst. Verlichting moet worden opgehangen.
0: Oké. Okay.
1: Dus eigenlijk de hele tentinrichting.
0: Maar is er dan vanaf nu ook de dag en nacht iemand aanwezig dus?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Continu.
0: Maar hoeveel vrijwilligers doen jullie dit?
1: Nou, ik denk al een mannetje of 20.
0: Oké, okay, en die zijn vanavond ook, een aantal zijn vanavond hartstikke druk daar dus.
1: Het gezelschap is al compleet, ja.
0: Oké, okay. En het is natuurlijk ook gezellig dus. Zijn er vaak vrijwilligers die al jaren actief zijn daarin?
1: Allemaal.
0: Waarom?
1: Ieder jaar dezelfde vrijwilligers.
0: Waar is die kracht van het Hoornse feest? Iedereen wil erheen, dus.
1: Ja, dus het is gewoon net een virus. En daar word je in opgezogen. En dan kom je er niet meer van af.
0: Nee. En dan blijf je elk jaar actief doen.
1: Ja, hey, het is dit jaar... gewoon de gezelligheid. En je doet het met elkaar. En een stukje verbinding met elkaar. Dus dat maakt het wel echt gezellig en leuk.
0: Even nog, dat is leuk toch, de saamhorigheid. Het begint nu al bij jullie, nu al met de voorbereidingen. En het hoogtepunt is natuurlijk die drie dagen. Even nog naar de zaterdag. Is er ook weer een zeskamp?
1: Zeker is er weer een zeskamp. Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus de buurten doen allemaal weer mee dit jaar. En natuurlijk hebben we weer spectaculaire spellen op het programma staan.
0: Waar moet ik aan denken?
1: Ja, dat blijft nog een verrassing.
0: Ik was even nieuwsgierig dus.
1: Dat snap ik.
0: Hey, en de Rommelmarkt is er ook zaterdag, hè?
1: Ja, klopt. Rommelmarkt, een oldtimer show. Dus ik was morgens 7 uur is hier al wat te doen op de zaterdag.
0: En dan komen er al mensen zo vroeg naar die Rommelmarkt kijken dan of zo? Of spullen kopen?
2: We staan om 6 uur voor het hek.
0: Oh! Dat, en dan hij het hek opengooit aan ze rennen of zo, bij wijze van spreken.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Je hebt wel geluk jullie met het weer dit keer. Want als het afgelopen weekend was geweest, was het wat moeilijker geweest, denk ik.
1: Ja, dan was het maar de vraag wat je van het programma had kunnen doen.
0: Ja, want het zomerfeest in Wapenveld is verschoven daardoor. Dus, dus daar heb je geluk mee. En het is draaglijk en mooi zomerweer om het een onvergetelijke editie dan weer te maken. Hey, ik krijg een vraag binnen. Of de straten ook weer versierd zijn?
1: Zeker zijn de straten weer versierd. Ja, dat is ook een jaarlijks terugkomend iets. En dat blijven we ook doen.
0: Oké. Okay.
1: En het is toch mooi als je op zo'n manier Hoorn binnenkomt rijden en alles versierd is.
0: Ja. De hechtheid van de gemeenschap daarin Hoorn. Dus iedereen is van harte welkom. Als mensen zeggen, ik wil nog naar Sven Versteeg, kan dat nog? Of moet je nou lid worden van jullie?
1: Lid worden kan niet meer. Dus, Dat is nu gesloten voor dit jaar. Dus dat kan vanaf volgend jaar weer. Wel hebben we een losse kaartverkoop. Ja, dat betekent wel op tijd erbij zijn. Want anders loop je de kans dat de tent al helemaal vol zit.
0: En die kaartverkoop gaat via de website? Of hoe moet ik het zien?
1: Nee, dat is hier op het terrein. Dus 's avonds vanaf 7:30 zijn hier op het terrein zijn kaarten te koop.
0: Oké. Hey, ik ga jullie met al die vrijwilligers heel veel succes wensen vanavond met de opbouw van de feesttent. En dat is natuurlijk het kloppende hart van het evenement.
1: Zeker, dankjewel.
0: Hey, bedankt voor nu en ik hoop zelf even langs te komen in het weekend.
1: Helemaal goed.
0: Oké. Okay.
1: Altijd welkom.
0: Graag gedaan. Hey, veel succes allemaal.
1: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: En hiermee zijn we ook aan het einde gekomen van het eerste uur Infomix met de voorbereiding van het Hoornfeest. Zometeen begint William weer met, hij heeft dan weer wat nieuws uit de regio, volgens mij van Voorst Brummen, volgens mij. Maar dat in ieder geval, dus ja. En we hebben onder andere Matthijs Wagenaar van de wielerronde van Epen. We gaan met Georgi praten over de stichting Emedi. Marianne Ottervanger gaan we mee praten. Zij doet nieuwe zang- en pianolessen. Die gaan van start in Epen. En dat allemaal tussen 8 en 9 op de dinsdagavond. En op andere tijden natuurlijk, op andere tijdstippen.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Zoals Harry zei, we gaan dus de regio in. En we beginnen bij de Woesterhoeve, het ecoduct op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar worden diverse werkzaamheden uitgevoerd. De eerste fase van de weekendafsluiting van de A50 vindt plaats van 3 tot en met 6 juli en van 10 tot en met 13 juli. De A50 richting Arnhem wordt dan afgesloten en vervolgens wordt de afsluiting eind juli aangepast naar de rijbaan richting Apeldoorn. Fase 2 vindt dan plaats van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd van maximaal 45 minuten. Ja, ook al is het buiten deze regio, kijk even van A naar beter, want er zijn meerdere snelwegen in Nederland gewoon afgesloten. Het eerste weekend van de maand juli is het groot feest in het dorp Terwolde. Dan wordt er gevierd dat de zomer er is. En dat doen ze een heel weekend lang. Met diverse soorten muziek, dans, kermis, oliebollen en van kindertheater tot de pubquiz. En de locatie is aan het evenemententerrein in Terwolde, aan de Vaassenseweg, streep op de kruising met de Lelystraat. Voor meer informatie kunt u kijken op terwoldeviertdezomer.nl. En op zaterdag 4 juli organiseert muziekvereniging DES samen met Gastvrijhal de Halse Muziekfair. En dit vindt plaats aan de Dorpstraat 55 te Hal. Ook dit jaar is de koetsiersvereniging de IJsselmenners weer uitgenodigd om deze dag te komen ringsteken. Het bijzondere is ook dat beide verenigingen hun jubileumjaar hebben. De Muzenmarkt 50 jaar en de IJsselmenners 40 jaar. Het is heel mooi dat de verenigingen uit de prachtige omgeving van Hal de handen ineens slaan en er alles aan gaan doen voor een geweldig afwisselend programma te maken. Zien we je dat verschijnen? We zijn heel erg benieuwd. Dit vindt plaats bij de koetsiersvereniging de IJsselmenners en nog veel meer. Dus kijk op IJsselmenners.nl voor de laatste informatie. En op zondagmiddag 5 juli organiseert de Volkssterrenwacht in Buslo een open dag. Dit gaat met een presentatie over de zon. Bij helder weer kan men met telescopen veilig naar onze sterren worden gekeken. De Sterrenwacht is tussen 11 en 3 geopend voor het publiek. Tijdens de open dag wordt er een interactieve publiekspresentatie gegeven over de zon. En de aanvang is van 11:30 tot 13:30. Aanmelden vooraf is niet nodig. Voor meer informatie kunt u kijken op www.volkssterrenwachtbuslo.nl.

0: With a little help from my friends. En aan de telefoon hebben we Georgi. Want van hem ga ik praten over... hij gaat 200 kilometer fietsen op een mountainbike voor de stichting Emedi. Een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond. Dank jullie wel dat ik even mijn verhaal mag delen.
0: Dat mag zeker. Je gaat 200 kilometer fietsen. Hoe haal je dat in je hoofd?
1: Dat klinkt heel ver. Ja, soms denk ik, hoe heb ik dat bedacht? Ja, ik had echt heel veel steun. En ik ga gewoon doen.
0: Ja, voor de stichting Emedi, want je fietst niet voor een prijs of een medaille... Maar je fietst voor ouderen, vertel.
1: Eigenlijk heeft mijn vrouw 2010 stichting Emedi opgericht. En de bedoeling was voor een weeshuis in Georgië. Maar over 2 jaar, we hebben toch gezien dat de ouderen hebben heel moeilijk qua medicijnen en eten en dus gewoon van alles. En toen Stichting Medi heeft daar meer opgericht en voor kwetsbare ouderen. En dus we proberen hier concerten.
0: Ja, kookshops heb ik...
1: Workshop. En dan van die opbrengst gaat deel naar de Stichting Medi.
0: Maar hoe is het idee ontstaan, Georgi, om te gaan fietsen?
1: Ja, dat is een beetje lange verhaal, maar ik vertel kort. Ik weet niet wat tijd, maar ik ben eigenlijk 2018 afgekeurd. Ik heb ongeluk gehad, bedrijfsongeval, dat was heel ernstig. En dus dat eigenlijk lopen was heel beperkt en de fietsen, ging goed. En toen dacht ik... ik ga niet zuren wat ik niet kan, maar wat ik kan, dat ga ik gewoon doen. En zo begon ik, maar niet zo intensief, gewoon 20, 30 kilometer. En langzaam werd 100, 120. En dat was eigenlijk vorige week. Voor mijzelf dacht ik, ik wil toch voor de stichting Emedi. Met zo'n manier. En ik heb een paar vrienden ook gevraagd. En ze waren echt heel enthousiast. En ik heb eigenlijk gisteren zo'n WhatsApp-groep gemaakt. En op mijn verbazing, we hebben bijna €1000 opgehaald binnen 1 dag.
0: Dat is mooi, dat is een uitdaging die jij moet waarmaken op maandag 6 juli.
1: Ja, dat moet waarmaken. Dus ik heb ook vanochtend wel lekker gefietst om te trainen, wel 100 kilometer. Maar weet je, als ik fiets, dan zie ik altijd de gezichten van die kwetsbare ouderen. En dat geeft mij gewoon kracht dat ik kan iets toch een kleine steentje nog... bijdragen en dat geeft mij kracht. En door vrienden en kennissen.
0: Waar start jij op 6 juli?
1: Ik start in Epe en ik heb vandaag opgezocht een beetje een mooie omgeving. En ik heb wel 200 kilometer, dat is echt richting eigenlijk Epe, Vaassen, Apeldoorn, Hunderlo, Otterlo en dan Garderen, Poeten, Ermelo, Harderwijk, een beetje mooi en Kampen, Bollewaaien, Eerde. En dan kom ik, als het goed is, gaat weer terug naar Epe.
0: Nou, respect, petje af. Als u zegt, ik wil daar een bijdrage leveren, dan zoekt u even op internet Stichting Imedi. Dan komt u ongetwijfeld bij de stichting terecht. En als u dan zegt, er zal een rekeningnummer staan, en als je dan omschrijving zet, 200 kilometer MTB, dan komt dat geld goed terecht voor de ouderen in Georgië. De zorg en aandacht en vaardigheid die zij krijgen.
1: Ja, nou, dank u.
0: Ik wens jou een hele mooie tocht toe. Heel veel inspanning en een behouden thuiskomst.
1: Nou, hartstikke bedankt. En ik dank iedereen voor de steun. En hoe klein ook, maar maakt groot verschil.
0: Nou, mooi gezegd.
1: Dank jullie wel.
0: Graag gedaan en graag tot een volgende keer.
1: Oké, tot de volgende keer. Dag. Dag.

Radio. Aanstaande zaterdag vindt bij Dijkstra de Classic Tourtocht plaats. Dat komen allemaal oude classic brommers voorbij, zoals Chrysler, Sundabs enzovoort. En dat is een bromfietstocht van 90 kilometer over de Veluwe. En ben je bang voor pech, dan is er ook altijd pechhulp aanwezig. En de kosten is voor €10 per persoon. En de inschrijving is vanaf 10 uur. En vertrek is vanaf 11 uur. En de prijs is inclusief 2 consumpties en een broodje hamburger. In juli en augustus tijdens de jaarlijkse zomermarkt in het centrum van Epe kunnen ook de kinderen weer een zakcentje verdienen. Op het marktplein kunnen ze op vrijdagen tussen 4 en 8 spulletjes te koop aanbieden aan het winkelend publiek. De donderdagen ervoor kunnen ze tussen 12 en 1 uur tegen betaling van €5 een plaatsbewijs kopen bij het snoepje aan de Hoofdstraat te Epe. De eerste braderie is op 10 juli aanstaande. Voor actuele informatie kunt u kijken op winkeleninepe.nl. En Kantje Boord is weer op stoom. Op 4 juli treden ze op tijdens het zomerfeest in de Geerstraat. Dit jaar bestaat het koor 30 jaar... en op 7 november zal dat gevierd worden met een muzikale middag in Café Bar de Ruif. Voor meer informatie over het jubileum, of wilt u wat meer weten over koor, kijk dan op de website van www.kantjeboord.nl of Facebook bij Chantikoor Kantje Boord. En op zaterdag 4 juli wordt een antiek en curiosa-markt georganiseerd in de tuinen van Kasteel Cannenburg in Vaassen. Deze markt biedt bewoners de kans om te dwalen langs maar liefst 100 stands. Elk vol met unieke en prachtige items. Of u nu op zoek bent naar antieke meubelstukken, vintage, sieraden of retrokleding of andere verzamelobjecten, deze markt zal voor ieder wat wils bieden. En de markt opent haar poorten om 9 uur 's morgens en verwelkomt de bezoekers tot 4:30 's middags. De toegang bedraagt €6 voor volwassenen en kinderen tot 12 jaar gratis onder begeleiding. U kunt gratis parkeren bij Kasteel Cannenburg en dit vindt aan de Maten van Rossumplein 4 te Vaassen. En op donderdag 2 juli organiseert vuuravond Vrouwenheerden een bijzondere avond. Te gast is dan Talita Nawijn met haar theatervoorstelling Onder mijn huid. Dit is met muziek, verhalen en persoonlijke vertolking neemt Talita de bezoekers mee in het leven van verschillende mensen uit de Bijbel. Er is deze keer gekozen voor een sfeervolle binnenlocatie aan de Boonbruggelaan nummer 68 te Heerden en deze avond biedt ruimte voor ontmoeting, verdieping en inspiratie. Wie zich aanmeldt profiteert van de early bird prijs vanaf €17,50. Dit bedrag is inclusief een volledig verzorgde avond met een hapje en een drankje. En de zaal opent om 19:30 en de voorstelling begint om 20:00. Aanmelden kan via vuuravondheerden@gmail.com. En naar de melding krijgt u een bevestiging en alle praktische informatie over deze avond.

en bijzondere gesprekken. En de wandeling van ongeveer een uur zijn gepland op woensdag 15 juli. Het aanmelden kan via de website via www.heerde.nl wandelen met de burgemeester. De Open Tuinencommissie van Groei en Bloei, de afdeling Noord-Veluwe, heeft dit jaar ook een aantal grote tuineigenaren bereid gevonden om hun tuin open te stellen voor geïnteresseerden. Dit zijn de Open Tuindagen. En deze zijn nog op 4 en 5 juli en tenslotte op 15 en 16 augustus. En het thema voor 2026 is gewoon heerlijk tuinieren. En dit thema is gekozen om aan te geven dat met tuinieren eigenlijk niks hoeft, maar alles mag. Wel moet men vooral genieten van het tuinieren. Er zijn tuinen gratis te bezoeken in Epe, Wapenveld, Heerde, Wezep, Oldebroek, Oosterwolde en het Harde. Niet alle tuinen zijn deze data's geopend. De exacte openstelling van de tuinen en hun adresgegevens staan op de website van Groei en Bloei Noord-Veluwe. En dat kunt u vinden op www.noordveluwe.groei.nl. In veel tuinen staat een kopje koffie, thee of thee voor u klaar. De eigenaren zien uit naar uw komst. En Kasteel Vosberg in Heerde is een goed bewaard voorbeeld van een 17e-eeuwse edelmanshuis. En dit huis is het omliggende landgoed met zijn particulier eigendom voor een groot deel nog in oorspronkelijke staat. En het geheel vormt een rijksmonument. Daarna, er zijn nog wandelingen op 11 en 18 juli en op 15 augustus en tenslotte op 5 september. De kosten bedragen €17 per persoon en betaling is reserveren. De duur van de ontvangst en de wandeling is ongeveer 2 uur. En de wandeling gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen, minimaal 6 personen. Aanmelden en informatie kunt u vinden via j.kameleones@gmail.com. En natuurlijk, Kasteel Vosbergen is gelegen aan de Vosbergenweg 38 te Heerde. En de inkomsten zijn bedoeld voor de instandhouding van het landgoed. En bij slecht weer gaat de wandeling niet door of wordt deze verplaatst naar een ander tijdstip. Maar er wordt op tijd bericht van gegeven. Het nieuwe nummer van De Weid is uitgebracht door Stichting van de Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. Aan de Heelsumse Beek wordt in de Nieuwe Weid veel aandacht besteed aan Johan de Putter. Deze beschrijft de huidige situatie in het Heelsum Beekdal. Hendrik Slijkers gaat in op het bekenstelsel van de Heelsumse Beek en de voormalige watermolens. Hilde Dam vertelt over de bomen die we in dit dal kunnen zien. Verder vindt u in het nieuwe artikel van De Weijert over de Weenumse Beek, de Soerense Beek en de Gebruikelijke Republieken. Uit het archief en spetters kunt u dit nummer bestellen via info@bekenstichting.nl of zie je ook via www.bekenstichting.nl.

Op letten luisteren hoorde je net een paar nummers geleden Bicycle Race langskomen van Queen. Want we wouden aandacht schenken met Matthijs Wagenaar aan de wielerronde van Epe. Alleen het lukt niet om contact met hem te zoeken. Dus ik ga even meenemen. Het groot nieuws namelijk voor die wielerronde van Epe. De ritten voor de wielrenners vinden voor het eerst in alle jaren plaats op een woensdag. Normaal was het donderdag, dus woensdag is er 8 juli de koersdatum. En die wordt breed gedragen. Er zijn diverse sponsors. De route is iets gewijzigd. Vroeger gingen ze inderdaad af bij de Jumbo. Maar door de nieuwe bouw Jumbo hebben ze dit keer die bocht eruit gehaald. De ronde gaat over de gehele rondweg. De renners hoeven alleen maar 3 keer links af te staan en dan zijn ze weer bij het startpunt. Ja, iets meer over de route. Vanaf de stad en finishpunt bij Krancafé Cornelis op de markt moeten de renners linksaf de hoofdstad op. Vervolgens gaan ze voor de tweede keer linksaf de Korte Kuipersweg op. En daarna rijden ze alsmaar rechtdoor tot aan de kruising Hartebrink Stationstraat. Alwaar men weer linksaf gaat. De moeilijke lus Brinklaan-Pastorielaan die is er uit het parcours gehaald. Dat maakt het rondje wel iets korter. 1,05 kilometer. En sneller, waardoor het peloton langer bij elkaar blijft. En er zijn diverse veelzijdige programma's aan toegevoegd aan het programma. En daar kunt u allemaal kijken op de website van de wielerronde van Epe. Onder andere Sjalvo doet er aan mee. Die heeft een groot deel van de opbrengst, namelijk wordt besteed aan nieuwbouw van het Sjalvo clubgebouw. Dat eerder dit jaar helaas afbrandde. U bent van harte welkom dus op woensdag 8 juli, ik wou donderdag zeggen, woensdag 8 juli. Voor alle kleinsten vindt vanaf 4:45 een loopfietsrace plaats. Om 5:00 de dikke bandenrace. En 2 wedstrijden vanaf 5:45 de Eper Open Kampioenschappen. Kunt u nog voor inschrijven via de volgende adres: wieleronde@gmail.com. wieleronde@gmail.com als je mee wilt fietsen. En amateurs, die gaan om 7:00 van start.

0: Je hoorde Olivia Newton-John en die is niet zomaar dat ik die draai. Maar aan de telefoon hebben we Marianne Ottervanger. Zij is zangeres en pianiste en met haar ga ik het hebben. Onder andere over haar nieuwe zang- en pianolessen in Epe. Maar ze is ook actief met top 2000 hits. Marianne, die heb ik aan de telefoon. Dag Marianne, goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, we hebben dit nummer heb jij uitgekozen. Waarom?
1: Ja, dit is een van de eerste nummers die ik zong. Een van de eerste Engelstalige nummers, moet ik zeggen, die ik zong als klein meisje. En ik was in die tijd al betoverd door de stem van Olivia Newton-John. En dat was mijn grote droom om zo te kunnen zingen als Olivia.
0: Ja.
1: Dus ja, ik zong dat in mijn kleine kleuters brabbeltaal, zong ik dat al mee toen.
0: Leuk toch?
1: En dat nummer is altijd bij me gebleven. Ik speel het nu nog ook regelmatig op. Als ik ergens speel, top 2000 muziek. En het is een stukje jeugdsentiment wat mensen altijd aanspreekt.
0: Heb je als kind dan ook die film tig keer gezien of niet, Chris?
1: Zeker. Verliefd op John Travolta. Jazeker.
0: Ja. Mooi om te horen.
1: Ja. Hey.
0: Ik belde je, want je gaat van start met nieuwe zang- en pianolessen. Maar je hebt ook je muziekstudio Mary Ann, als ik het zo moet uitspreken, Music geopend in Epe.
1: Ja,
0: vertel.
1: Mary Ann Music. Ja, ja, dat klopt. Vorig jaar ben ik begonnen met het geven van zang- en pianolessen. Ik was natuurlijk van jongs af aan was ik al praktijkmuzikant. En ook een brede theoretische basis opgedaan. En ik wilde dat ook gaan overdragen aan andere mensen die kennis en ervaring gaan delen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben begonnen met zang- en pianolessen en heb een studiootje ingericht aan huis. Waar ik dat kan doen ook. En inmiddels begint dat heel erg leuk te lopen.
0: Leuk om te horen. Hoe is die passie voor muziek ontstaan van jongs af aan?
1: Ja, eigenlijk al van heel vroeg af aan zat dat erin. We hadden een piano thuis. Mijn ouders waren niet echt super muzikaal, maar ze stimuleerden ons wel om daarmee bezig te zijn. Mijn grote zus, 5 jaar ouder, die speelde al vroeg piano. En ik was daar van jongs af aan door gegrepen. En ik ben op pianoles gegaan en vanaf mijn 8e ongeveer. En vanaf een jaar of 17 ben ik bij een gospelkoor gegaan als begeleider. En daar ben ik ook gaan zingen en zanglessen gaan nemen. En zo heeft zich dat ontwikkeld eigenlijk.
0: Ja, je hebt...
1: En dat is nooit meer opgehouden.
0: Nee, die passie is je beroep geworden eigenlijk.
1: Ja, uiteindelijk wel. Want ik had in eerste instantie niet gekozen voor muziek als beroep. Ik had een HR-functie gekozen, dus personeelszaken, zeg maar. En daar heb ik ook jaren in gewerkt en uiteindelijk leidinggevende geworden. Maar altijd veel muziek blijven maken naast mijn werk. En op een gegeven moment merkte ik dat het beide doen, dat gewoon veel energie van mij vroeg. En naarmate ik ook ouder werd, merkte ik dat het werken als leidinggevende mij zwaar begon te vallen. En uiteindelijk heb ik gekozen voor gezond en fijn ook kunnen leven en gewoon mijn dagen aan muziek te kunnen besteden. Dus sinds dit jaar doe ik dat.
0: Je hebt je hart gevolgd dus.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, absoluut.
0: Jouw kennis wil je dus overdragen aan de cursisten. Hoe doe je dat? Want hoe ga je dat doen? Aan huis natuurlijk, maar vertel.
1: Ja, aan huis. Als mensen bij mij thuis komen, meestal komen ze eerst voor een proefles. En dan vraag ik altijd of ze iets mee willen nemen wat ze graag zouden willen zingen of spelen. Of waar ze al mee bezig zijn geweest en waar ze tegen leerpunten aanlopen. En dan gaan we eigenlijk heel concreet aan de hand van zo'n song of een nummer, kan klassiek zijn, kan pop zijn, daar gaan we mee aan de slag. En ik heb niet één vaste lesmethode die ik gebruik. Ik kijk eigenlijk vrij intuïtief van, wat doet iemand, hoe zet hij zijn lichaam in bij het spelen, hoe is de techniek, maar ook de expressie, de verbinding met emoties. En dat via allerlei invalshoeken reik ik mensen dingen aan. En ik vraag ook vooral en kijk ook vooral van wat vind jij belangrijk, wat wil jij leren, wat is jouw smaak. Want ja, mijn smaak doet er in die zin niet toe in de lessen. Gaat erom wat iemand zelf graag wil leren of hoe die wil klinken of hoe die wil spelen. En daar probeer ik eigenlijk al mijn theoretische en praktijkkennis bij in te zetten.
0: Ja, en op de wensen van de mogelijkheden van de cursist die dan bij jou langskomt.
1: Precies. En of je nou beginnend bent of gevorderd, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Wat ik heel belangrijk vind is dat mensen hier gewoon zich prettig voelen. Dat ze plezier hebben in de lessen, dat we ook lachen. Dat het leuk is om hier op les te komen en dat mensen er energie van krijgen. Want ik heb zelf gemerkt dat muziek maken op verschillende momenten in mijn leven heel veel gedaan heeft. Ook voor mijn gezondheid en voor mijn welbevinden. En dat hoop ik ook met mensen te delen. Dus het is meer dan alleen maar zangtechniek of speeltechniek. Het is echt je fijn voelen bij het maken van muziek.
0: Om te horen, normaal als je een dirigent aan de telefoon krijgt, vraag aan de koorleden vaak van is ze streng, maar dat kan ik bij jou niet vragen. Dat kan ik alleen aan de cursisten vragen, maar zo te horen niet. Naast lesgeven verzorg je onder de naam, onder je artiestennaam. Optredens tijdens diners, recepties, borrels. Wat een veelzijdigheid.
1: Ja. Ik hou heel erg van top 2000 muziek. Omdat dat toch de muziek is waar je mee bent opgegroeid en groot bent geworden. En waar de grootste hits aller tijden eigenlijk in terechtkomen. En dat is vaak ook muziek die alle generaties aanspreekt. Dus met een breed repertoire kan ik ook op heel veel plekken spelen en dat kan wat meer op de achtergrond of wat meer op de voorgrond. Dat is ook een beetje afhankelijk van de gelegenheid. Maar ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld persoonlijke vieringen als mensen 25 jaar getrouwd zijn of iemand wordt 50 en die viert zijn verjaardagsfeest. Om op zulke gelegenheden echt te kijken van wat vindt iemand mooie muziek. Waar houdt hij van? Wat spreekt hem aan? En daar echt een mooie setlist bij samen te stellen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn een dinertje waar je echt een beetje romantische candlelight muziek wil hebben. Of juist een borrel waar je wat meer pittige muziek bij wil. Waar het een beetje energieker mag. Dus ik vind juist die afwisseling leuk om precies die muziek te brengen die bijdraagt aan de sfeer die... Diegene die het organiseert in gedachten heeft.
0: Diversiteit past bij jou, als ik het zo hoor. Dus.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, hey, absoluut.
0: Als mensen luisteren die zeggen van ik wil meer informatie, wat is je website?
1: Ja, mijn website is www.maryannmusic.nl. En Mary Ann, dat schrijf je MARIANN. En dan op z'n Engels music.
0: En het is wel .nl of .com?
1: Nee, .com.
0: Oké, okay, goed, zeg
1: www.maryannmusic.com. Dus daar kunnen mensen ook verder mijn contactgegevens vinden en de tarieven van de lessen en de mogelijkheden. Er zijn verschillende constructies mogelijk. En kunnen ze mij ook benaderen voor optredens.
0: Dat wou ik gewoon zeggen, dat zou ongetwijfeld dan ook kunnen. Dus,
1: Ja. Zeker weten.
0: Ik hoop dat veel mensen in ieder geval het nieuwe seizoen, want zijn nu mensen met vakantie gaan natuurlijk, die zeggen van ik wil in september bij je op zangerlessen, zal nog wel ruimte zijn, neem ik aan.
1: Ja, er is nog ruimte. Er melden zich momenteel veel mensen aan voor een proefles, dus dat vind ik hartstikke leuk, ben ik heel blij mee. En ik heb daar ook nog wel ruimte voor tot aan de zomer, tot half juli, om nog proeflessen te doen. Dus als mensen daar interesse in hebben, dan kunnen ze me even bellen of appen of mailen. En vanaf september kan ik weer met mensen aan de slag.
0: Dus als u zegt u twijfelt en u zegt ik wil meer, ga naar de genoemde website en daar staan alle contactgegevens op. En misschien is het zingen wat voor u.
1: Leuk.
0: Of piano spelen of wat dan ook.
1: Of piano spelen of allebei, dat kan allemaal bij mijn les.
0: Helemaal. Ik wens jou heel veel succes met de start van je muziekstudio, maar ook met de zang- en pianolessen. En mocht er wat nieuws te melden zijn, ben je van harte welkom in InfoMix.
1: Nou, hartstikke bedankt Harry dat je mij de gelegenheid geeft om dit met je te delen in het programma. Veel succes.
0: Dankjewel, graag gedaan. Prettige avond nog. Dag.
1: Zelfde.

0: Radio.
1: In de gemeente Brummen zijn in de eerste vier maanden van 2026 13 fietsdiefstallen gepleegd, bromfiets- en snorfietsers. Dat zijn er 7 minder als in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er 20 incidenten gemeld. Dat blijkt uit een analyse van overstappen.nl op basis van politiecijfers. Daarmee laat Brummen een andere ontwikkeling zien dan het landelijk beeld. In Nederland versteeg het aantal geregistreerde fietsdiefstallen de eerste vier maanden van dit jaar van 28.612 naar 29.105 meldingen. Het is een toename van 1,7%. De verschillen tussen de gemeentes zijn groot. Amsterdam voert de ranglijst aan met 3.829 diefstallen, gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Groningen. De beachvlag van de Fietsersbond flankeert zaterdag 4 juli de entree van de bibliotheek in Epe. Dat betekent dat de mensen van de Fietsersbond Epe aanwezig zijn om in contact te komen met wie er wat wil vragen of te melden heeft op het fietsgebied in de gemeente Epe. Het inloopspreekuur duurt van 10 tot 11:30. Actueel onderwerp voor de Fietsersbond is de herinrichting van de straat Hogeweert in Epe. Nu riolering en leidingen daar zijn vervangen, wacht een herverdeling van de rijbaan, fietspaden en voetpaden en groenstroken en parkeervakken. En om de route Bloemstraat Hogeweert een vlotte en veilige fietsverbinding te maken tussen het centrum en de wijk Hogeweert Epe Noord. De fietsers krijgen de fietsradiaal voorrang, behalve op de Hogeweert, en daar worden ook de kruisingen van de Bloemstraat aangepast. Tot en met 31 juli kunnen de zienswijzers worden ingediend en de gemeente Epe bereidt zich zo'n fietsradiaal voor het centrum van de Officiersweg ter hoogte van de camping De Jagerstee. En dat gaat dan via de Willem Telstraat en de burgemeester van Walsum Jachtlustwijk. Aanwoners worden nauw betrokken bij de voorbereiding en binnenkort komen zij ook voor het eerst bij elkaar. Het is een jaar geleden dat Hilde Borreman samen met haar groep enthousiaste kinderen haar afstudeervoorstelling speelde. Met deze voorstelling studeerde ze af aan het conservatorium van de muzikale opleiding, maar vooral de begin van de Droommusicalschool. En op 4 juli zijn de leerlingen van de Droommusical te zien in de spetterende nieuwe musical in Theaterzaal De Heert. De kaarten zijn te koop via droom.musical.nl. Ja, en wat wil je laten worden? Het is een vraag die bijna elke middelbare scholier vroeg of laten horen krijgt. Waar de een meteen het weet, is het voor de andere een grote zoektocht. Puur Kappers en Gentleman Barbiershop in Epe biedt jongeren nu een unieke kans om het kappersvak uit te boeken, maar direct in de praktijk te ontdekken. Ben jij of ken jij een middelbare scholier die nieuwsgierig is naar haarstelling en uiterlijke verzorging? Loop dan gewoon eens binnen in de salon voor een vrijblijvende kennismaking. Puur Kappers en Gentleman Barbershop Epe is aan de Enkweg 45B te Epe. U kunt kijken via de e-mail info@puurhvv.nl.
2: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de Onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Naast mij zit Han van der Pol. Han, we zijn er niet. Hoe kan dat?
1: Ja, hoe zou dat nou kunnen? Dat jij lekker in Portugal dan zit. Ja, jij bent er ook niet in.
2: Nee, ik ben er.
1: Wij draaien, dit uur draaien we gewoon prachtige muziek. Breng jij ook nog wat platen mee?
2: Nou, ik zal mijn best doen.
1: Oké. Okay. Dan zijn we de 8e juli en we er weer vooruit. Nou, ik wens je hele fijne weken met geen verplichtingen. Of heb je wel verplichtingen?
2: Genoeg verplichtingen. Ik wens jou ook een hele fijne vakantie vandaag.
1: Dankjewel. We maken er wat van met mooie muziek in deze uitzending. Dan zijn we de 8e juli en we er weer voor de uitzending.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keijzer.
2: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord, of ze vergeten.
3: U kunt gewoon de vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

zit te wachten op die jingle waar ik altijd met meezing. Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Dat komt niet. Ben ik nou in de war? Nee, niet echt. Nummertje. Even checken voor de zekerheid. 67. Nou, gaan we maar doen dan.

Welkom, welkom, serieuze luisteraars bij de 67ste. Zeg ik nou checken voor de leader? Checken, dat zeg ik eigenlijk nooit. Controleren. Ik zei checken. 67ste aflevering van Uma Guma Next Level Radio voor Silent Movers. Ik heb er weer wat toegevoegd. Misfits, Outcasts, Lone Wolves, Nonconformisten, Notoren Dwarsliggers, collega's die te eerlijk zijn. Ja, die bestaan ook. Libertariërs, wat doet die er nou tussen? Autonome denkers, buitenstaanders, observanten. Dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. Wij zijn zo origineel, we hebben niet eens een format. Ofwel Barry, elke woensdagavond van 8 tot 10 neem ik u hier bij RTV 794 mee in mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film. En ik beloof u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Uma Guma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel laten we ons vanavond voor de tweede maal... Ja, ik zit hier wel vaker verkeerd, hoor. Dan kijk ik later terug en dan denk ik... Nou ja, goed, tweede keer begeleiden door een legendarische Amerikaanse componist Don Davis. En hij neemt ons mee terug naar het jaartal 2003. Ja, we hebben weer een thema-uitzending. 2003, om eerlijk te zijn. Ik heb hem gisteren afgekeken. Twee keer gekeken, deze film, in mijn hele leven. Het was tranen met tuiten, want Trinity ging dood. En toen toch weer niet. Ben je een blue piller of ben je een red piller? Wij van Uma Guma zijn autonoom. We gaan voor authenticiteit. Wij laten ons niet om de tuin leiden. En volgens mijn vriend Google Gemini is dat de reden waarom Lone Wolves en Libertariërs... Ah, daarom stond hij ertussen. Worden aangetrokken tot het concept van deze film. We willen Neo zijn. We zijn Morpheus omdat wij, bedankt Geert, altijd het narratief bevragen. Het is ons levensmotto. U weet inmiddels waar ik het over heb. Het wordt een heerlijk avondje. Systeemkritiek in een cyberpunk jasje met Keanu Reeves... Lawrence Fishburne. Ah. En ik had hier net wat toegevoegd. En dat is verdwenen. De puntneus Carrie Ann Moss. De regie is in handen van de... Hoe heet die mensen eigenlijk? Ah. Jammer, hè. Ik zweer het je. Ik heb lopen leunen op de backspace. Ik ben bang dat ik het verkeerd uitspreek. Ik weet het wel. Who cares? De muziek is van Don Davis. Matrix Reloaded is de film van vanavond.

Wachowski-broeders. Zusjes inmiddels. Dat waren ze. Il Tempio delle Clessidre. Het is zomer. Dus draaien we Italiaanse bands. Verso l'Alba.

Wat een geluid, hè? Don Davis, The Matrix Reloaded. Plaatje van Mammoth Weed Wizard Bastard. Van Masquet.

En dan 30 seconden feedback. Maak het uit. De plaat duurde toch al 9 minuten. Mammoth Weed Wizard Bastard van het album. Ik kan de naam niet uitspreken, maar het kwam uit 2016. Muziek voor introverte mensen die graag alleen zijn. Ik heb vorig jaar ook al een keer aandacht besteed aan de muziek van de film The Matrix. Toen had ik me niet zo verdiept in de film eigenlijk, het thema. Nu wel. Wat is nou de filosofie erachter? Ik kreeg toch een waslijst aan filosofische inzichten. Het mooiste is wel de allegorie van de grot van Plato. Het is de meest directe parallel. Plato beschreef in zijn werk de staat mensen die hun hele leven in een grot vastzitten met hun rug naar de uitgang. Ze kijken naar schaduwen op de muur en denken dat dit de werkelijkheid is. Wanneer een van hen ontsnapt en de zon de waarheid ziet, kan hij niet meer terug naar de onwetendheid. De link met de film Neo is de gevangene die de grot verlaat. De Matrix is de grot. De schaduwen zijn de simulatie en Morpheus is de gids die hem laat zien wat daar buiten ligt. Tot mooie dingen. Deze band, ook nog nooit eerder gedraaid, kom ik van het weekend tegen. Midas Fall, Movie Screens.

0: En zo maak je opzwepende muziek. Waarom draaien ze dit soort muziek nou niet gewoon aan langs het parcours bij een wedstrijd, halve marathon van Zwolle? Ik weet het niet hoor, misschien hebben ze dat gedaan, maar ik vermoed dat er een paar volkszangers stonden en wat volkse mensen met wat speakers in de tuin, barbecue erbij, waar zijn die handjes? Ga eens een keer voor dit. You Know Reactor en Don Davis, het legendarische Burly Brawl. En staat nooit in de top 2000. Maar je hoort het wel hier bij Umaguma. Daarvoor Machine Messiah, Yes. Van het album Drama. Was het een drama? Ik weet het niet, is aan jullie. Volgens mij was het zo slecht nog niet. Moeders, het is een wonder der techniek, maar de eerste uur...
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
3: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
2: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
4: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
2: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Don Davis, lees ik hier, beschrijft zijn eigen stijl als postmodern. Hij vindt dat filmmuziek niet langer beperkt hoeft te zijn tot de traditionele romantische of heroïsche stijlen. Hij combineert moeiteloos elementen van jazz, rock, energy en atonale klassieke muziek. In zijn visie moet muziek niet alleen het verhaal ondersteunen, maar een abstracte vertaling zijn van de concepten in de film. Zoals de aard van realiteit, oorlog tegen the machines of psychologische paranoia. Kortom, waar veel componisten filmmuziek inzetten als een emotionele gids voor de kijker, gebruikt Don Davis muziek als een constructie. Hij bouwt sonische werelden die de kijker onderdompelen in de logica en de esthetiek van de film, in plaats van alleen de emoties bij een scène te benadrukken. Was wel goed gelukt. Onconventionele instrumenten. Don gebruikt onder andere de waterphone, een instrument dat ijzingwekkende buitenaardse geluiden maakt, en zware koperblazers om een gevoel van schaal en dreiging te creëren. Elektronische versmelting. Don integreert synthesizer-effecten naadloos in de orchestratie, waardoor het lastig is om te bepalen waar het orkest ophoudt en de elektronica begint. Dit ondersteunt het cyberpunk-thema van zijn bekendste werk. 100%. Ik weet het namelijk ook nooit. Ik vroeg aan Google Gemini van, hoe kan het toch dat de klank zo helder, scherp is? En het antwoord was, eigenlijk zijn de instrumenten constant gelayerd met synthesizers. Ja, zeg het maar, ik geloof het. Een stukje laten horen.

Even terug naar de filosofie achter de film. Nooit van de man gehoord. Jean Baudrillard. De makers van de film lieten de acteurs het boek Simulacra and Simulation lezen van de Franse filosoof Jean Baudrillard. Concept. Baudrillard stelde dat onze samenleving de realiteit heeft vervangen door symbolen en tekens. Simulacra. Wij leven in een wereld van media, reclame en abstracties die ons volledig isoleren van de echte wereld. Dit komt wel even aan, hè? Ik denk dat veel oudere generaties dit herkennen. De link. Het is de wereld die voor je ogen is getrokken om de waarheid te verhullen. De Matrix is de ultieme simulatie waarin het symbool, de digitale wereld, de plek van de realiteit volledig heeft ingenomen. René Descartes en het kwaadaardige genie. In de 17e eeuw, deze is mooi, vroeg René Descartes zich af. Ik moet eerlijk bekennen, een jaar geleden zou ik gezegd hebben Descartes. Zich af hoe hij zeker kon weten dat zijn zintuigen hem niet bedrogen. Toch is mooi. Hij bedacht een gedachte-experiment, dubbele punt. Stel dat er een kwaadaardig genie, malin genie, is dat hem continu misleidt en hem laat geloven dat er een wereld is, terwijl die er helemaal niet is. De link. Dit is exact de brain in a vat theory. Hoe kun je bewijzen dat je geen hersenen in een potje bent die door een supercomputer wordt gevoed met elektrische impulsen, zoals de mensen in de Matrix? Descartes antwoordt. Cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Is je enige houvast.

De Matrix leent zwaar uit de gnostische traditie. Doen wij ook. In de gnostiek is de materiële wereld een gevangenis of een vergissing. En dan moet ik je zeggen tegen mijn baas. Gecreëerd door een inferieure schepper. Met zijn flessen wijn van 750 euro. De inferieure schepper. De demiurk. De materiële wereld. De menselijke ziel is gevangen in deze illusie. De link met de film. Ontwaken, gnosis, is het proces van inzien dat je in een illusie leeft en terugkeren naar de hogere werkelijkheid. Neo, hoofdpersoon uit de film. Neo's reis is een spirituele kweeste. Hij moet het ego, zijn oude ik als Thomas Anderson, loslaten om zijn ware kracht te vinden. Ja, dat zag je tijdens corona veel, hè? Mensen het idee hadden dat ze op een gegeven moment in de Matrix zaten. Is dit allemaal echt? We stoppen ermee. We gaan onze eigen groepjes vormen. Buiten de Matrix om. We nemen de rode pil. Zijn die mensen eigenlijk alweer terug in de Matrix nu? De zogenaamde wappies. Waarom dit voor jou relevant is, meneer Hofmeijer? Jouw eerdere vragen over libertarische denkers zoals Willem Middelkoop en Arno Wellens duiden op een red pill mentaliteit, jongen. Je hebt een red pill mentaliteit. Jij ook, Silke? Mensen die zich aangetrokken voelen tot libertarisme, de Oostenrijkse economie of kritische geopolitiek, herkennen in de Matrix de metafoor voor een eigen wereldbeeld. 1. De illusie van controle. Menig criticus van het huidige monetaire systeem ziet de centrale banken en de politieke elite als de architecten van de Matrix. 2. Systeemkritiek. Het besef dat het systeem, overheid, media en het geldsysteem de burger niet per se dient, maar hem gevangen houdt in een narratief dat hem passief houdt. Ik hoor mezelf praten. 3. Eigen verantwoordelijkheid. Net als in de film ligt de nadruk bij libertariërs op het individu dat zelf de verantwoordelijkheid neemt om uit de matrix van overheidsafhankelijkheid te stappen. Dit is nog eens een mooi pamflet. Kortom, de film The Matrix is de ultieme cinematografische vertaling van het wantrouwen tegenover de machtsstructuren en de zoektocht naar objectieve waarheid. Luisteraars, herkennen jullie dit gevoel van awakening in de analyses die je volgt van bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie het wel eens kijken bij De Nieuwe Wereld of Holland Gold, Willem Middelkoop? Of zien jullie het meer als een praktische economische observatie dan als een filosofisch proces? Nou goed, dat is eigenlijk een vraag aan mij, hè? Beiden, uiteraard. Wat steeds beter, hè, Google Gemini? Nog even, en ik hoef helemaal niks meer te doen.

van origineel. Net als dit, de meest originele doom metal band die ik ken. Muziek voor een donkere huiskamer. Oh.

Ja, ik zei dat ik in een interview had gelezen met Don Davis. Hoe complex, hoeveel ideeën er in de muziek verwerkt zitten. Dan heb ik het dus proberen op te zoeken. En als je dit dan leest, dan denk je van ja, ik moet de hele trilogie terug gaan kijken en er eens op gaan letten. Wat staat hier bijvoorbeeld? De ontwikkeling van Neo. Las ik net. In deel 1, Neo's thema werd voornamelijk gespeeld door elektronische synthesizers met een druk staccato ritme. De toon ervan was vraagstellend, bijna piepend. Voelend als iets kunstmatig. Dit was opzettelijk. Neo was nog in de

code. Een soort programma dat werd gebruikt. Naarmate Neo sterker wordt, speciaal in de lobby-scène, zal een gevecht zijn, introduceert Don Davis percussieve metallische, dit is maar geen woord, metalen klanken. Maar nog steeds elektronisch. Zijn boodschap. Kracht, maar nog steeds onnatuurlijk. Nog steeds van buiten hemzelf. De Matrix Reloaded, waar het vanavond om gaat. Naarmate Neo meer controle over de Matrix krijgt, begint zijn thema orchestrale elementen in te nemen. De synthesizers zijn nog steeds aanwezig, maar nu fungeren ze als een onderlaag voor de strings, violen en celli. Dit geeft het thema meer menselijkheid, meer gewicht. Nou, deel 3. Nou, wanneer ga ik die kijken? Heb ik nog nooit gezien trouwens. Revolutions. Het Neo thema wordt voornamelijk gespeeld door akoestisch piano en strijkers met minimale elektronische elementen. Dit is cruciaal. Neo is nu meer mens dan code. Zijn macht is niet langer iets wat hij van buiten gebruikt, maar iets wat van binnenuit voortkomt. Ik zou het heel knap vinden als kijkers in die bioscoop dit zouden kunnen benoemen. De progressie in de compositie kun je zien als Neo's reductie van artificiële macht naar authentieke menselijkheid. Goed, maar waarom, denk ik dan, is authentieke menselijkheid synoniem met akoestische instrumenten? En artificiële macht synoniem aan synthesizers? Ik snap het wel, maar... Ja, er wordt me zo van uitgegaan dat de kijker, de luisteraar, ik, Richard Hofmeijer, dat is zomaar pik als groot liefhebber van de synthesizer. Trinity maakt ook ontwikkeling door, mijn favoriete karakter uiteraard uit de films. Maar kan zo goed motorrijden, hè? Gewoon over vrachtwagens heen en zo. Keymaker achterop. Strijd tussen liefde en loyaliteit. Trinity's thema is veel subtieler dan dat van Neo. Don Davis gebruikt hobo's en viool in een slingerend, bijna walsend patroon. De hobo is een interessante keus. Waarom? Het instrument is dun, kwetsbaar, maar ook scherp, staat hier scherp. Trinity is fysiek sterk, maar emotioneel kwetsbaar. Vooral in haar gevoelens voor Neo. Nou, komen we maar bij één instrument uit. De hobo, favoriete instrument van de maestro Ennio Morricone. Als je dit programma anderhalf jaar presenteert, dan leer je nog eens wat. In Reloaded and Revolutions krijgt Trinity's thema meer strijkers, wat haar toenemende emotionele blootstelling weerspiegelt. Trinity, je moet me beloven, je gaat de Matrix niet in. Is goed, ik doe het niet, Neo. En een minuut later, ik doe het toch. Ze wordt minder een soldaat en meer een persoon die lijdt. Opvallend. Wanneer Trinity lijdt, vooral in Revolutions, wordt haar thema gedragen door Celeste, tinkelbelachtige piano en melancholische strijkers. Dit geeft pijn en fragiliteit. Dit geeft pijn en fragiliteit het muzikale equivalent. Agent Smith heeft ook een thema, maar ik ga mijn mond houden. Het is jammer van de muziek.

hoe moeten we dat noemen? Progressive thrash metal. Voivod was dat, Planet Eaters. Als ik het zo moet inschatten, ik denk wel dat die Canadezen ook wel van de muziek van Don Davis zullen houden. Mooi, veel tempowisselingen, verschillende maatsoorten. Jongens klonken geïnspireerd.

Vind je dan mooie muziek? Het staat allemaal gewoon op YouTube. Installeer je Brave Browser op je telefoon of werklaptop. Haalt hij de reclames eruit. Jack plugt erin. Koptelefoon op. Heerlijk werken. Ik lees hier dat film Tron uit 2010. Legacy. De muziek is van Daft Punk en Hans Zimmer. Een directe hommage aan het werk van Don Davis voor The Matrix. Hoeven we dus ook nog kijken en luisteren. Weer een idee voor een uitzending van Uma Guma bij RTV 794. Wat heb ik nu nog? Nog 10 minuten. Gooi er gewoon nog een doom metal nummer in. Van mijn favoriete doom band Solitude Eternus. En dan hoop ik dat ik nog tijd over heb voor de complete suite van Matrix Reloaded.

Sorry. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen. Ik was niet echt gemotiveerd vanavond. Maar dit was hem wel. De 67e aflevering van Umaguma. Een programma gemonteerd en gepresenteerd door de uitgeputte Richard Hofmeijer voor RTV 794. Omroep, bedankt voor deze zendtijd. Dit tijdslot. Vriendelijk bedanken doe ik ook u, de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer@rtv794.nl. En dit chagrijnige heerschap en onuitstaanbaar te eerlijk collega is ook wel te vinden op Facebook en Instagram. Het zal je maar gezegd worden door je manager. Richard, je bent te eerlijk. Kun je nou te eerlijk zijn? Dat is voor mij niet leuk, Richard. En voor jezelf ook niet. Ik ben er nog over aan nadenken. Voor nu laat ik u alleen met de sfeervolle klanken van Don Davis. Uiteraard voor de film Matrix Reloaded. Zeg wel te rusten. Tot volgende week. En ik denk dat ik volgende week nog een uitzending ga wijden aan deze geweldige score. Wel te rusten.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. 2 mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Ketikoti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is, inclusief de antenne, 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

we got

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na